De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Bell.

0: Een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan. En dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.
1: Niemand heeft je ooit

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam.

op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op 105.4 FM.

0: throughout history.
1: Zo meteen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Die.

You're doing it on your own.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht, als je maar zoekt...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Die zes waren gauw leeg gedronken. Ze waren eerder leeg dan gevuld. Hij ging toen maar terug voor een kratje.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
3: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
4: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
2: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
5: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
2: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: beste muziekmix.
1: Op 105.4.
2: 105.4. RTV Slos.
0: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
3: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
2: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
4: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
2: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud.
5: En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
5: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijk het land. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Gouden Knopentocht 2026 voor deelnemers door Friesland. En de opbrengst van de rally gaat naar het kamp Zomerpret. Op Hemelvaartsdag wordt opnieuw de inmiddels traditionele Gouden Knopentocht weer verreden, georganiseerd door de Rotary Club Steenwijk. De opbrengst van de rally komt dit jaar volledig ten goede aan Kamp Zomerpret, een initiatief van de wijkvereniging Steenwijk West voor kinderen uit groep 6, 7 en 8... die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. De start van de tocht vindt plaats bij de markt in Steenwijk, waar bezoekers de bijzondere deelnemende auto's van dichtbij kunnen bewonderen. Aan de rally doen voertuigen mee die ouder zijn dan 35 jaar, maar ook cabrio's, elektrische auto's en auto's met meer dan 250 pk. Het thema van deze editie is Friesland boppen, waardoor je niet alleen de route, maar ook de outfits van de deelnemers en de organisatie volledig in Friese sfeer zullen zijn. De route voert de deelnemers door Friesland en eindigt traditiegetrouw in Park Ramswoerd in Steenwijk, waar wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue. Tijdens de puzzelrit beantwoorden de deelnemers onderweg vragen en nemen ze deel aan diverse opdrachten en activiteiten waarmee punten verdiend kunnen worden. Ook de aankomsttijd telt mee in het eindklassement. Dan Kamp Zomerpret, waarvoor de opbrengst bestemd is. Voor veel kinderen is het op zomervakantie gaan vanzelfsprekend, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Daarom organiseert de wijkvereniging Steenwijk West al jarenlang Kamp Zomerpret. Een bijzondere week vol activiteiten voor kinderen die thuis blijven in de zomervakantie. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.gouden-knopentocht.nl of www.rotary.nl/steenwijk. Hey.

valpreventietesten op 20 en 21 mei. Wist je dat vallen een van de grootste gezondheidsrisico's is voor 65-plussers? Gelukkig kan je er veel aan doen om het risico op vallen te verkleinen. Door te werken aan balans, spierkracht en algemene gezondheid blijf je niet alleen veiliger, maar ook fitter en actiever in het dagelijks leven. Actief Steenwijkerland nodig je daarom uit, van harte zelfs, voor de valpreventietest op 20 mei in Wanneperveen of 21 mei in Oldenmarkt. Tijdens deze test krijg je inzicht in je valrisico en ontvang je praktische tips over wat je kunt doen om dit risico te verminderen. We meten daarnaast ook je algemene fitheid, zoals uithoudingsvermogen, spierkracht.

naast reactievermogen en bloedsuikerwaarde. Na de test ontvang je persoonlijk advies van professionals en informatie van de lokale beweegactiviteiten en valpreventiecursussen die je helpen om je gezondheid te verbeteren en het valrisico te beperken. Inwoners van Beltschutsloot, Wanneperveen en Oldenmarkt van 65 jaar en ouder kunnen een uitnodiging verwachten van de gemeente voor de test op 20 mei of 21 mei. Aanmelden is wel verplicht. Je kunt dat eenvoudig doen via www.actiefsteenwijkerland.nl. Je kunt trouwens ook even bellen. Wil je dan persoonlijk aanmelden, dan kan dat in Wanneperveen bij Harmen Woudenberg. Dat gaat voor 20 mei. Hij is te bereiken op 06-302-86277. Voor Oldenmarkt kun je bellen met Karin Rijkelijkhuizen. Te bereiken op 06-302-94673.

Kom en vier Pinksteren samen met ons op een unieke plek. Dat zegt de kerk in Diever. Op zondag 24 mei om 10 uur namelijk ben je van harte welkom bij een inspirerend Pinksterfeest. Het gebeurt in de open lucht in de prachtige Shakespeare Theater in Diever. Laat je verrassen door de bijzondere sfeer van deze locatie midden in de natuur. Deze ochtend wordt geleid door een enthousiaste spreker en aanbiddingsleider. Hij heet André van der Meer. Er zal samengezongen worden met de Noordermannenband. Er wordt geluisterd naar inspirerende boodschappen en genoten van ontspannen en gezellige sfeer. Tussendoor is er ruimte voor plezier met een tof spel, zodat jong en oud zich betrokken voelt. Bij slecht weer wijken we uit naar de Kruiskerk in Diever. Er is gratis toegang, er is wel een collecte voor de onkosten. Neem gerust vrienden, familie en buren mee en we kijken er naar uit om samen Pinksteren te vieren. Iedereen is welkom, dus kom zoals je bent en zing mee.

Een bericht over de controle op waterkwaliteit in de zwemplassen. Vanaf vrijdag 1 mei is het officiële zwemseizoen alweer van start gegaan. Waterschap Drentse Overijsselse Delta is dan ook begonnen met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Op zwemwater.nl of in de zwemwater-app staan de officieel aangewezen zwemwateren en er is te zien waar veilig kan worden gezwommen. Het zwemseizoen loopt van 1 mei door tot en met 1 oktober en de zwemlocaties waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Waterlaboratorium Aqualysis verzorgt controles en analyses. Onderzocht wordt of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en de richtlijnen. Het waterschap adviseert om alleen in de wateren te gaan zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Een en ander is dus te controleren op zwemwater.nl en in de zwemwater-app. En deze is te downloaden via de stores van Android en Apple. Voor vragen, klachten en informatie kan er contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe. Dat is 0592 36 55 55. In de provincie Overijssel is ook zo'n telefoon 038 42 52 42.

Kopje Cultuur zoekt vrijwilligers om de jubileumeditie een succes te laten worden. Kopje Cultuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de organisatie een handje gaan helpen tijdens het jubileumweekend op 4, 5 en 6 september. Elk jaar is het een feestje, maar dit jaar pakken we extra groot uit. Vandaar dat extra handen nodig zijn, zo zegt Henriette Dijkstra, die de groep vrijwilligers coördineert. Op 22 mei aanstaande is er in de gemeente een avond voor de vrijwilligers en ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. De inloop is vanaf 19:45, kwart voor acht dus. Flexibel meedraaien, dat betekent dat de vrijwilligers taken krijgen die passen bij hun persoonlijke interesse en beschikbaarheid. Tijdens de bijeenkomst hoef je alleen maar over de mogelijkheden na te denken. En Henriette, van de organisatie dus, die benadrukt dat je zelf kiest voor wanneer je wilt helpen. In de ochtend, middag of avond, een dagdeel is al helemaal prima. Tijdens de avond geeft de organisatie ook een kijkje achter de organisatie zelf van het festival en wordt informatie gegeven over het programma. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 9 uur en daarna is er gelegenheid voor een drankje. Aanmelden en zin om mee te doen, dat kan via henriette@kopjecultuur.nl.

Ontdek het onderwaterleven in de Wiede. Ga met een schepnetje op pad langs het Vlonderpad bij bezoekerscentrum de Wiede. En ontdek welke diertjes er in en op het water leven. Van mei tot september is het weer mogelijk om bij het bezoekerscentrum de Wiede in Sint-Jansklooster een schepnetje te huren. Ga samen met je kleinkinderen of kinderen op pad om te ontdekken welke diertjes er leven in en op het water in de Wiede. Met een schepnetje, een witte bak en een zoekkaart ga je vanaf een van de stijgers op zoek naar de waterdiertjes. Vangen jullie een waterspin, een bootsmannetje of misschien wel een geelgerande watertor. De activiteit is goed te combineren met een vaarexcursie, het wandelen vanaf het Laarzenpad of een bezoek aan speelnatuur van Oer. De schepnetjes zijn trouwens tijdens openingstijden te huur bij de balie van het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is alle dagen geopend. Maandag van 12 uur door tot 5 uur en dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur. Kijk voor alle activiteiten en excursies op www.

Pluk, natuurlijk ook Takkie en de rest. Op zaterdag 23 mei gaat het gebeuren. Dan levert de bibliotheek Vollehoven met een voorstelling over Pluk, Takkie en de rest een vrolijke bijdrage aan de havendagen. Deze voorstelling brengt een speelse mix van muziek en verhaaltjes van Annie M.G. Schmid. Pluk, Takkie en al die andere personages, wie kent ze niet? Ze passeren allemaal de revue tijdens deze vrolijke voorstelling voor jong en oud. Een liedje hier, een verhaaltje daar. Het is niet raar. En raar of niet, Anke, Henry en Annemarie brengen deze voorstelling van circa een half uur, maar liefst 4 keer op het podium. Om 11:30 's morgens, om 11:30 's morgens en om 14:30 en 14:30 's middags in de bibliotheek dus van Vollehoven. De datum is 23 mei op een zaterdag. De voorstelling is gratis toegankelijk voor iedereen, dus ook voor wie geen lid is van de bibliotheek en vooraf aanmelden is ook niet nodig.

In dorpscentrum De Landerijen in Oldemarkt komt elke dinsdagmiddag een gezellige groep bij elkaar om teken- en schildertalenten te ontwikkelen. Onder leiding van docenten Annemieke Harmsen. Dat is de kunstkring Landerijen. Dit onder het genot van natuurlijk een bakje koffie of thee. Iedereen is vrij in de keuze van het onderwerp en het materiaal. Af en toe wordt er gewerkt aan een gezamenlijk thema en Annemieke begeleidt iedereen persoonlijk. Twee keer per jaar exposeert de groep trouwens ook hun eigen werk in de hal van de Landerijen. Heeft u interesse om de schilderijen van de cursisten te komen bekijken, dan bent u van harte welkom. Verder is er nog één plekje vrij voor een nieuwe cursist. Ook mannen zijn van harte welkom op de dinsdagmiddag, want dan is het namelijk altijd van 2 uur door tot 4 uur in de Landerijen, dus in Oldemarkt. Even contact opnemen met Annemieke Harmsen. Haar telefoonnummer is 06 83 84 94 28.

ontdek de wonderenwereld van insecten in het Staphorsterbos tijdens de Week van de Biodiversiteit. Dat gebeurt allemaal op zaterdag 16 mei, georganiseerd door natuurliefhebber en fotograaf Willem-Jan Hoefnagel. Het wordt een bijzondere insectenexcursie in het Staphorsterbos in het kader van de Landelijke Week van de Biodiversiteit. Maximaal 15 deelnemers krijgen dan de kans om een enorme diversiteit aan vormen, kleuren en soorten in dit afwisselende natuurgebied van dichtbij te bewonderen. De excursie vindt plaats op zaterdag 16 mei dus van 11 uur 's morgens door tot een uur of 3 's middags. Deelname is helemaal gratis, maar vanwege het kleinschalige karakter is er maar plek voor 15 personen. Aanmelden is dus wel verplicht. Het kan allemaal gebeuren dat aanmelden via www.ivn.nl/afdeling-noordwest-overijssel/natuuractiviteiten. De exacte locatie trouwens voor het hele gebeuren wat om 11 uur 's morgens begint en om 3 uur 's middags is afgelopen is de Koolhaarweg, Schotsweg. En het kan geparkeerd worden op 100 meter vanaf halfweg aan de rechterkant. De kosten helemaal gratis dus.

over jouw straat, de school of het dorp, bij waterschap Drents-Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met 088-233-1200.

Factor is het multidisciplinaire makershuis van de cultuurregio Zwolle. Zij ondersteunen culturele makers in de ontwikkeling van hun vakmanschap en fungeren als een springplank naar blijvend succes. Factor biedt een infrastructuur waarin makers actief worden begeleid door ervaren professionals en worden gekoppeld aan andere makers, culturele instellingen en programmeurs. Op 28 mei staat de presentatie van Vak You Up, het traject gepland in de Meente in Steenwijk. Bent u geïnteresseerd? Ga dan kijken en laat u inspireren. Vanaf 28 mei gaat ook de open call weer open voor het nieuwe Vak You Up traject. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die dit zou moeten weten? Deel dan deze informatie en verwijs naar de website. Dat is vaktor.nl/vakyouup. En Vak You Up is VAK, Griekse I, O, U.

Een nieuwe editie van Proeven in het Park. Ze keren terug in Park Ramswoerte met een extra editie voor kinderen. Proeven in het Park vindt plaats op zaterdag 27 juni van 4 uur 's middags door tot 10 uur 's avonds. En tijdens deze culinaire middag en avond presenteren diverse standhouders en horecaondernemers een gevarieerd aanbod aan gerechten, hapjes en dranken. Van bekende smaken tot verrassende nieuwe concepten. Daarnaast is er ook Proeven met je kids op zondag 28 juni. Na Proeven in het Park verandert het Park Ramswoerte opnieuw in een gezelligheidsbelevenisplek. En dat is speciaal voor kinderen en hun ouders. Kinderen tot en met 3 jaar ontvangen voor €16,50 een strippenkaart waarmee ze kunnen genieten van onder andere ijsjes, patat, poffertjes, ranja en meer smakelijke verrassingen. Naast al dit lekkers is het trouwens ook volop vermaak, zeker voor de kinderen. Ze kunnen zich uitleven op onder andere een stormbaan, creatief aan de slag in de Creatent en lachen bij het Poppentheater. De kaartverkoop trouwens voor dit proefweekend voor jong en oud is op vrijdag 1 mei van start gegaan vanaf 10 uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen Kamp met het RTV Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 13 mei. En dit is de Ria Ed 12 uur show. Van harte welkom bij de show. Alweer woensdag. De weken die vliegen voorbij. Maar goed, er staat weer een uurtje info en muziek klaar voor in ieder geval de luisteraars van RTV Slos en Radio Centraal. We gaan net als anders beginnen met de nummer 1 van de Nederlandse top 40. En dat is voor de vijfde week dezelfde alweer. Alex Warren met A Fever Dream. En daarna Ed Sheeran met Camera. En mijn naam is...
1: Stay vast, de allereerste plaat. Exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: bij verloren. Het is goed zo.
1: Het is goed zo.
0: Spreek je dan wel weer. Het is goed zo.
1: Het is goed zo.
0: Het is goed zo.
2: RTV Slos. Voor Steenwijkerland is dit RTV Slos.

is geen inenting tegen lichtnens. Tegen de zon of verkeerde intens. Sta je daar wel eens bij stil, Nens? Want het geheim wordt bewaard bij min 16. En verschijnt maar één keer en dat zou je net zien. Dan zie je het net niet. Maar het hebben gezien, dat zegt niets als een slechte filmrecensie. Kijk, Nancy, het ligt eraan waarop je richt. Het bereik van de impact van een pinset hangt af van je inzet. Ikzelf heb een intern windscherm voor de vlagen tegen slagen. Maar stel je dit nou eens voor, geen brieven door de bus, 100 wegen terug. Nancy kent de plaats, kent de liefde, kent de haast. Maar kent haast geen plaats, verliefde ze haat. En dat is zonde. De zon is groot, de zon is goed.

dek, leef. Voor je het weet is het weg. Zijn we oud, zijn we weg. Zijn we oud, zijn we flat, zijn we groot. Zie je die Picasso, daar dat kunnen we ook. Zoek naar de ingang van het fotolijstje. Kan jij me vertellen naar welke vogel ik moet kijken? Nancy, Nancy, kijk eens goed. Alles wat je nummer, dat verdwijnt uit het boek. Vandaar dat je 's ochtends ziet als een stoplicht. Verdwaald in een doolhof van papieren beloftes. Zie je auto's als je slaapt, door je mensen als je drinkt.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jo van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De tipperaden van 1970.
1: Nummer 30.
4: Nieuw.

0: mij betreft de eerste kennismaking toen met het fenomeen Jerry Rafferty in 1970 als lid van de Humble Bums.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: Het was voor mij de periode dat ik de popmuziek een beetje begon te ontdekken enzovoort. En dit plaatje viel me meteen op, anno 1970. Het is week 19 van het jaar met 8 nieuwe binnenkomers in Veronica's Tipperade van destijds. En die 8 nieuwe binnenkomers vinden we meteen ook allemaal aan het staartje, dus door tot en met nummer 23. De Humble Bumps was zojuist de allereerste op nummertje 30 natuurlijk. En straks de nummer 1, ik verklap het maar alvast in uurtje 2. Dat is een plaatje wat blijft staan. Dus 2 weken achter elkaar in Veronica's alarm schrijft. Het gaat over Creedence Clearwater Revival. Maar voorlopig eerst een plaatje wat een leuke hit was in Engeland. Op 29 de chairman of the board. En een noodkreet. Give me just a little more time.

0: nummer 27.
1: Ja, en dat soort plaatjes wordt er nog geen hit ook. Heel bijzonder. 1970 is het in de tipparade van toen. Luister goed, Rokers de Vogel met de stem van Aad Staatjes.
2: Heb je last van wintertenen? Heb je last

FIFA, voetbaltjes, kabeltjes, fabeltjes, krant, dinges enzovoort. Rokus, de vrije vogel, gedaan natuurlijk met de stem van Aart Staartjes. Legendarische tv, legendarisch plaatje ook, alleen het werd geen hit. Heb je last van wintertenen? Waarschijnlijk net iets te laat in het jaar, hè? Nu door met Mark Lindsay.

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Zanger was die ook nog, natuurlijk, van Paul Revere en de Raiders. Geen misselijk Amerikaans bandje, deze Mark Lindsay. En solo had hij een paar bijna hitjes. Miss America, zojuist was er eentje van. Reach Out and Touch, nee, niet Henny Huisman. Hier is Diana Ross. Reach out.

0: ja, ze hadden één hitje eigenlijk. En toen nog een kleintje erachteraan, hè? Jingle Jangle was dat. De Archies van Sugar Sugar. Die maakte nog meer, onder andere het plaatje wat je net hoorde. Who's Your Baby?
1: Nummer 23.
0: We gaan naar Den Haag.

Gestegen in de tipparade van destijds zijn illustre duo Marty Morgan en Jack Blanchard. De Gerard de Vries hittip was het ook nog deze Tennessee. En niet zomaar een Tennessee, nee. Een Tennessee Birdwalk vonden we op nummer 22. 21 nu van 25 omhoog, Bobby Martin. When he

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De song die bijna hitjes uit 1970. Nou ja, dat geldt er voor Nederland natuurlijk, hè? Want het plaatje van Bobby Martin te vinden op nummer 21 was wel een joekel van een hit in Amerika. De Rob Out hittip zette For the Love of Him. De Gerard de Vries hittip daarvoor, Jack Blanchard en Misty Morgan. En de Tennessee Birdwalk vonden we op 22, steeds vanaf 27. En dan alleen maar nieuwe binnenkomers tot en met nummer 30. 23, She Was Naked, Super Sister, The Archies, Who's Your Baby op 24. En Reach Out and Touch natuurlijk, Diana Ross op nummer 25. Miss America van de leadzanger van Paul Revere en de Raiders, Mark Lindsay vonden we op nummer 26 nieuw. En op 27 heb je last van wintertenen. Rokers de Vrije Vogel. Oftewel de stem van Aard Staartjes in de Tip Parade. 28 heette I'll Be Home in a Day or So van de Dream Police. En de chairman of the board van Wolf 29. Om te beginnen deze Tip Parade. De Humble Bumps op nummer 30. De eerste nieuwe heette Shoeshine Boy.

twee plaatjes achter elkaar met een intro dat er niet om ligt. En straks op nummer 20, Who Are My Friends? Hans Mond had er zijn hittip van gemaakt. J. Vincent Edwards en natuurlijk op 19, The Ides of March, de Lex Harding hittip van toen.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Papa spreekt hier. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 17. Staan er dan ook deuntjes in die gezakt zijn? Want er komt toen nog, hè, in 1970 in de Tipperade. Wel zeker, dames en heren ook. Deze ging van 12 naar 17 naar beneden. Op zijn Frans, hier is Jean Vallée.

afwisseling genoeg niet waar. Voorafgegaan de QB en de Blizzards uit Grollo. Op zijn Frans nu Jean Vallée. De tipparade van toen. Dat betekent dat we in dit uurtje tipparade nog één plaatje voor je te goed hebben. Van Frankrijk, hoppakee, door naar Ierland. Met een meneer die de drank niet schuwde, kunnen we wel zeggen. Maar hij speelde gitaar.

0: eerst met natuurlijk meester gitarist Rory Gallagher. What's going on? De laatste in dit uurtje tipperate. Dat wil zeggen nog 1 uur te gaan. En nog een 3-tal plaatjes. Want uit Engeland draaien we zometeen nog nieuwe binnenkomers van toen. Nummer 47 was het Stamford Bridge. Ken je van Roly Poly. Ze maakt ook Chelsea. 44 ga je ook horen. Barry Ryan met Kitsch. En we draaien de nieuwe nummer 40 toen in Engeland. Ray Stevens met natuurlijk Everything is Beautiful. En wat stond er helemaal bovenaan? Dat was een voetbalplaatje. Oftewel de England World Cup squad met Back Home. Van 1 naar 2 trouwens gedaald. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. En The Question van The Moody Blues. Hard naar boven. Van 20 naar nummer 3. Ook in de top 5. Van 5 naar nummer 4. Frigid Pink, The House of the Rising Sun. En All Kinds of Everything. Van 3 naar 5 naar beneden. Dat was Dana. Ik zie je zometeen weer voor veel meer tips. En natuurlijk zometeen die leuke 3 plaatjes uit de charts in de UK.
1: What's going on in the UK?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Compleet.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Providing memories with music.

Take Me With You is meteen ook de titel, hè, van het allereerste plaatje in uurtje 2 van de Tip Parade. Stond 93 op 9 mei 1970 in de Cashbox Hit Parade. Honey Kun, zo heette het bandje van toen.

0: Elvis Presley, natuurlijk de hoogste nieuwe binnenkomer destijds op 9 mei 1970 in de Billboard Hit Parade. Met twee kantjes trouwens van zijn singeltje op twee plekken genoteerd. Op nummer 72 de achterkant Mama Liked Roses. En op nummer 69 The Wonder of You. En die hoorde je net, Elvis dus, in de lijst. En daarvoor nog tussenin een prettig dansje van de heren Jaggers. Die kennen we ook van de rapper 81. Daar stonden ze nieuw met I Call My Baby Candy. Trouwens ook opvallend op nummer 79, tweede weeks. De teaser toen, If You Do Believe in Love. En wat stond er bovenin in Amerika in de lijst? Voordat wij zouden gaan beginnen met het hele gebeuren van het tweede uurtje Tipperate. Norman Greenbaum op nummer 1, The Guess Who op nummer 2. ABC, The Jackson 5 op nummer 3. Let It Be, The Beatles op 4. En Something's Burning van Kenny Rogers met zijn first edition vonden wij op nummer 5. En op 6, Vehicle, hoorde je het vorige uur al, The Ides of March. In de Tipperate natuurlijk van toen.
1: Yesterday's chart-bound songs.
2: De Nederlandse tipraad.
3: Nummer 15.

vertalen in het Frans gewoon. Want ze heeft ook behoorlijk wat plaatjes gemaakt. Zelfs zeer succesvol. En die waren allemaal in het Duits. Want ook daar was zij bijzonder populair. Zo eind jaren 60, begin jaren 70. Mireille Mathieu in de Tipperade van toen. Met La Chanson de Mon Bonheur. Nou, dat klinkt heel erg Frans. Zo maar zeggen. En dit niet. Crosby, Stills & Nash met...

echter niet geschreven door Joni Mitchell. Ik geloof het wel, hè? Woodstock van Crosby, Stills en Nash. Natuurlijk ook in de uitvoering van Matthew Southern Comfort. Een behoorlijke wereldhit. Alleen in de tipperet ging nog niet zo hard met dit plaatje, want die ging namelijk naar beneden. Zometeen naar Canada. En dat doen we met de mannen van The Guess Who. Toen nog met Randy Bachman. Een van de laatste plaatjes, geloof ik, waar hij op meedeed. American Woman is hier in de tipparade van toen.

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Dan weet je het wel, we hebben weer 10 plaatjes achter de rug. En welke waren dat? Wel niet helemaal vanaf nummer 20. Van 29 omhoog vonden we daar Who Are My Friends van J. Vincent Edwards, de Hans Mond hittip van toen. De Lex Harding hittip vonden we op nummer 19, Vehicle van de Ides of March. Lekker omhoog, vanaf 30. En van 26 naar 18, QB and the Blizzards. Jean Vallée, die daalde van 12 naar 17. En van 23 naar 16 omhoog, de laatste uit het vorige uur, de Henk van Dorp hittip van Taste. Tom Collins een hittip. Barry Hopkins was de eerste in dit uurtje. Tenminste, de tipparadeplaat in dit uurtje. Steg vanaf 22. En van 19 naar 14 Crazy Love van Van Morrison. De Giel Montagne hittip was Afghaanse Talik. En die kwam van Mireille Mathieu van 17 naar 13 omhoog. En van 3 naar 12, zoals dat straks ook al gememoreerd. Lekker naar beneden dus. Poeh. Crosby, Stills & Nash met Woodstock. En zojuist hadden wij de Klaas Vaak hittip. En dat was American Woman van 18 naar nummer 11 gestegen. The Guess Who.

0: nummer 7. Nee, de pop. Geen gebrek natuurlijk. Hè. Daar straks al op nummer 10 uit Twente, de Buffoons. En dit kwam uit Delft, de T-set. En die vonden we op nummertje 8. 7, hier is Morris Gibb.
1: Packing my bags and going home.

0: songs van overmorgen. Dit is Veronica's Zipper Race.
1: En zoals clown Bassie ook altijd al zegt, hè, waarheid als een koe, altijd blijven lachen. Hey!

naderen de toch niet zo spannende ontknoping. Dit was nummer 3, namelijk Jimmy Cliff. 2. Ja, dat is meestal het logische gevolg in zo'n lijstje, hè, van nummer 3. Nummer 2 dus.

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De Chicago Transit Authorities, weten ze. En dan spel je heten met dubbel E en dubbel T. Want vroeger heten ze namelijk de Chicago Transit Authority. Later natuurlijk ook bekend als gewoon kortweg Chicago. Hè. Make Me Smile was nummer 2 in Veronica's Tipper Rate. Terwijl die van week 1970 steeg vanaf nummer 5. Daarvoor op 3 van 7 omhoog Jimmy Cliff. James Lloyd bleef lachen en deed dat op nummer 4 vanaf 8 gestegen. En van 13 naar nummer 5 Up the Ladder to the Roof, de dames Supremes. Blijven staan met harmonica, met Westlands mannenkoor en nog veel meer John Woodhouse. Glory, glory. Hallelujah. En BG op zijn eindje. Morris Gibb, Railroad, steeg van 14 naar nummer 7. 15 naar 8, dat was de stijging van de Tineke's hit-hip, de T-set. En de Million Dollar Bash van Jonathan King ging omhoog van 21 naar 9. Van 20 naar 10 dan, de Stanhaag hit-hip kwam uit Twente. De Buffoons zongen My World is Empty. En ik heb er nog eentje voor je. Dat is Veronica's alarmschijf van toen. Dat was de vorige week ook al.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel steigers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1670ste uitzending van Backwards. En jawel hoor, we sluiten naadloos aan bij Bert van der Laan natuurlijk. Want hij had lekkere muziek uit 1970. Wij gaan naar mei 1971. Zoals gezegd, dit keer een maand waarin veelvuldig wordt geprotesteerd tegen de oorlogen. En eigenlijk kunnen we 55 jaar later gewoon weer de straat op om te protesteren tegen al die oorlogen die in de wereld woeden. En daarom dus teruggekeerd naar mei 1971. Natuurlijk hebben we de top 40, de live-opnamen, de LP's. Heel leuke LP's komen trouwens in mei 1971 uit. En we hebben natuurlijk de gebeurtenissen. En we gaan televisie kijken. Wel een heel bekend programma. Dat kan me nog prima herinneren. Maar goed, daarover straks natuurlijk meer. Zoals gezegd, wij dompelen ons onder in het uurtje van 1971. En ik heb snel even gekeken of Creedence Clearwater Revival er ook in stond. In de maand mei, helaas, ze hadden maar twee hits. Have You Ever Seen the Rain en Hey Tonight. Dat was zo'n dubbele A-kant. Dat was in februari 1971 een hit. En in juli 1971 kwam Sweet Hitchhiker in de hitparade. Maar misschien is er wel een leuke LP. Daar zal ik volgende week eens eventjes naar gaan kijken. Laten we eerst maar eens beginnen met de top 40. Want die top 40, de top 3, die draaien wij helemaal. Op nummer 3, True Love, That's a Wonder van de Sandy Coast. Die bleef staan na 8 weken. Op nummer 2, jawel, klassiek, oftewel Waldo de los Rios. Die had een prachtige bewerking van Mozart's First Movement Symphony No. 40. En op nummer 1, en daar beginnen we natuurlijk mee. Ik weet zeker dat het een van de favorieten is van een presentator van de lokale omroep. Hier is Funny Funny van The Sweet.

Ja, Funny Funny, uitgebracht als eerste single van hun debuutalbum Funny How Sweet Coco Can Be. Het werd hun eerste hit in de hitlijsten. Het bereikte in Nederland dus de nummer 1 positie. In de Britse singlelijst stond het uiteindelijk op nummer 13. De band die bestond uit Brian Connolly, Steve Priest, drummer Mick Tucker en het nog enig levend lid van de originele bezetting, Andy Scott. Want Brian Connolly is overleden in 1997 al. Steve Priest in 2020 en drummer Mick Tucker al in 2002. Funny Funny dus van de suite. Het ging van 2 naar nummer 1. En dat betekent dat er ook een ex-nummer 1 in de top 40 staat. En jawel, dat was de nummer 2. Ze waren aan het stuivertje wisselen. Ik heb het dan over de Los Rios met zijn Mozart First Movement Symphony No. 40. Hij werd geboren in Argentinië, waar hij aan het conservatorium van Buenos Aires studeerde. In 1962 verhuisde hij naar Spanje en in Spanje leidde hij het Manuel de Falla Orchestra. Internationaal werd hij bekend met zijn bewerkingen van klassieke hits die zelfs de hitlijsten bereikten. En eentje daarvan was dus deze. Officieel heet hij zelfs Mozart Symphony No. 40 in G minor KV550 First Movement Allegro Molto. Nou, alsjeblieft, een hele mond vol. Dat werd dus uitgevoerd door het Manuel de Falla Orchestra. Los Rios schreef trouwens ook filmmuziek voor een 30-tal films. Hij overleed in 1977 en toen was hij helaas maar 42 jaar. Maar ja, het kwam ook doordat hij zelfmoord pleegde. Hier is Waldo de Los Rios.

leuke top 3 hoor. Eerlijk is eerlijk. True Love, That's a Wonder van de Sandy Coast. Het bleef staan op nummertje 3. Geschreven door zanger Hans Vermeulen en geproduceerd door Jaap Eggermond en Freddy Haaien. En die laatste die wist zich binnen een paar jaar op te werken van magazijnmedewerker tot platenbaas en contracteerde onder andere de High Numbers. En dat is eigenlijk in feite de voorloper van The Who. Hij was ook ontdekker trouwens van de Golden Earrings, toen nog met een S natuurlijk. En ze kregen van hem het eerste platencontract. De eerste hitsingle was natuurlijk Please Go. Fred Haaien, hij is overleden in 2007 en toen was hij 66 jaar. Goed, de gebeurtenissen van mei 1971. Laten we eerst maar eens beginnen met kennis te maken met dit jaar. Het jaar waarin Bangladesh zelfstandig werd. Dat kostte trouwens wel meer dan 100.000 mensen het leven. Ajax als tweede Nederlandse club de Europa Cup won. Feyenoord deed het natuurlijk al in 1970. Jim Morrison van de Doors, Louis Armstrong, Simon Vestdijk en Godfried Bomans. Zij kwamen in 1971 te overlijden. En natuurlijk de massademonstraties tegen vooral de Vietnamoorlog. De bekendsten die zijn wel de protesten in Washington. Een 500.000 mensen stonden daar in april 71. En in San Francisco. 125.000 man op 24 april 1971. En het ging maar door, want de protesten op 1 mei 1971... brachten tienduizenden anti-oorlogsdemonstranten naar Washington, D.C. Het hoogtepunt van wekenlange anti-oorlogsactiviteiten in de stad. Het aangekondigde doel van de protesten was het blokkeren van het verkeer om te voorkomen dat ambtenaren op maandag 3 mei naar hun werk konden gaan. Hun slogan was: als de overheid de oorlog niet stopt, stoppen wij de overheid. Leuke slogan trouwens. Veel demonstranten kampeerden vanaf 1 mei in het park, maar hun kampeervergunning werd ingetrokken en de politie dwong hen het park te verlaten. Sommige demonstranten verlieten Washington D.C., maar zo'n 12.000 demonstranten volgden de instructies van de protestleiders en zochten onderdak in lokale universiteiten en kerken. Gedurende de ochtend stroomden de demonstranten gestaag naar de campus van Georgetown. Op 3 mei probeerden de demonstranten het verkeer te blokkeren, maar de politie reageerde met traangas en pepperspray en dreef een groot deel van de demonstranten terug. Ook politiehelikopters werden ingezet. Ongeveer 12.000 federale troepen, waaronder 4.000 parachutisten van de 82e Luchtlandingsdivisie van Amerika, jawel, werden gestationeerd op strategische punten in de stad om opstoppingen te voorkomen. Ook werden 1500 leden van de Nationale Garde ingezet om de politie van de stad te ondersteunen. Een soort ijs dus. De examens op die dag werden afgelast. Eind mei waren er in de stad meer dan 7000 demonstranten gearresteerd. En dit waren de grootste massa-arrestaties in de geschiedenis van Amerika. Toen tenminste tot 1971, misschien nu nog wel. Uiteindelijk werden er slechts 79 mensen veroordeeld. En de moeder van prins Bernhard wordt begraven. Vanaf april 1952 woonde zij op huis Warmelo in Diepenheim en overleed aan longkanker. Zij was 87 jaar oud. Zij werd na een dienst in de slotkapel van het vroegere vorstendom Lippe bijgezet in het familiegraf van Detmold. Zij werd op haar laatste tocht onder andere vergezeld van het koninklijke paar. En dat was natuurlijk koningin Juliana en prins Bernhard en prinses Beatrix en prins Klaus. Tot zover de gebeurtenissen van mei 1971. Over een half uurtje hebben we zeker nog veel, veel meer. Eigenlijk moord en doodslag als ik het zo eens eventjes een beetje bekijk. Maar toch maar. We gaan snel terug naar de muziek, want zoals gezegd, er kwamen hele mooie LP's uit. Waaronder die LP van Rod Stewart. Every Picture Tells a Story. Het derde studioalbum al van deze man, die zorgde voor een nummer 1 positie in de Britse en Amerikaanse hitlijsten. Met de bekende nummers als Maggie May en Tim Harlan's Reason to Believe. Alle 5 leden van The Faces waren bij de LP betrokken, waaronder Ron Wood, de gitarist en bassist die later naar de Rolling Stones vertrok. En een ander nummer werd destijds geschreven voor The Temptations. En dan heb ik het over niemand minder dan I Know I'm Losing You.

Ja, dat je over een Maserati, dat je daar een nummer kunt maar overmaken. Rory Gallagher, die deed het dus. Hij werd door het muziekblad Melody Maker in 1972 en 1974 uitgeroepen tot 's werelds beste gitarist. De band zou een naam opbouwen met marathonoptredens tijdens veelvuldige tournees. En zo speelde zij op 15 december 1973 tijdens een nachtconcert, voorafgaand aan de Autoloze Zondag, in de Doelen in Rotterdam net zo lang door tot de bezoekers de eerste trein naar huis konden nemen. Dit was afkomstig van zijn debuut-LP, heette gewoon Rory Gallagher, nadat Taste in 1970 was ontbonden. En het bekendste nummer en favoriet tijdens live optredens is de Laundromat. Rory Gallagher dus met zijn debuutalbum. En daarvoor dus Every Picture Tells a Story van Rod Stewart. En om even aan te geven dat de Small Faces en de Faces duidelijk aanwezig waren. Ian McLagan, die hoorde je op het orgeltje. Ron Wood op de gitaar, Ronnie Lane op de bas en Kenny Jones op drums. Ja, dan horen ze allemaal eigenlijk bij de Faces, want Rod Stewart deed natuurlijk de zang. We gaan televisie kijken en voordat we dat gaan doen, ga ik eerst eventjes het pakken. Ja, op de televisie weer de vertrouwde programma's, zoals het Journaal, dat trouwens om 7 uur kwam en om 8 uur. De Fabeltjeskrant hadden we, Brandpunt, dat was het actualiteitenprogramma van de KRO. En we hadden ook Voor de Vuist Weg van Willem Duis. Wilde je lachen, dan keek je op Nederland 1 naar Johnny en Rijk. En die had de show een paar apart. En wilde je spanning, dan moest je kijken naar De Wrekers. Oftewel, The Avengers. Deze serie werd al in 1961 uitgezonden in Engeland. Uiteindelijk zijn er 161 afleveringen gemaakt met John Steed. Die kennen we natuurlijk ongetwijfeld wel. Een Englishman op en top. En die heeft in deze serie 3 partners versleten. Kathy Gale, Emma Peel en Tara King. Alleen in het eerste seizoen was David Keel de hoofdpersoon in de Britse spionage-televisieserie met als assistent, jawel, John Steed. Vanaf het tweede seizoen nam John het over. Hij speelde onder andere ook nog in de James Bond film A Few to a Kill en was te zien in de videoclip van Oasis. In 2015 is hij overleden, toen was hij 93 jaar. En ook Kathy Gale was een Bond girl in Goldfinger en is in 2020 overleden en zij spande de kroon met 94 jaar. Emma Peel, dat was wel de bekendste wreker en Bondgirl in On Her Majesty's Secret Service uit 1969. Ook zij is in 2020 overleden, zij was echter maar 82 jaar. En Tara King, ja, die heeft in heel veel films gespeeld en is inmiddels 78 jaar. De muziek, die was van Laurie Johnson. Hij schreef de muziek, hij schreef wel meer filmmuziek en hij overleed in 2024... En gokje hoe oud hij was? 97. Met andere woorden, hier is de intro van De Wrekers.

0: Stefan Dekking en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: We're gonna finish now with a number which you probably remember. It sounds like this.

Ja, en dan denk je bij jezelf van, dan krijg je nog zo'n hele nummer inderdaad. Nee, dat viel nog een klein beetje mee. Leon Russell was dat samen met Don Preston. En dit was Jumping Jack Flash samen met Young Blood. Leon die speelde vooral piano, maar hij zong er natuurlijk ook bij. Hij werkte samen met Joe Cocker. Delta Lady is bijvoorbeeld van zijn hand. En organiseerde de Mad Dogs en Englishman Tour van diezelfde Cocker. In 1971 speelde hij ook piano op het album van Badfinger, die een hit had met Day After Day. Leon Russell, hij is overleden in november 2016 en toen was hij 74 jaar. En daarvoor hoorde je The Free natuurlijk, hoe kan het ook anders, het eerste live-album van deze band in allerijl uitgebracht door Island Records, omdat de band op 24 april 1971 uit elkaar was gegaan. Het album werd opgenomen tijdens een tournee door Engeland en ze speelden veel nummers van het debuutalbum Tons of Subs uit 1968, waaronder dus dit The Hunter. Goed, we zijn toe aan de gebeurtenissen van mei 1971. En ik zei het al, een beetje moord en doodslag eigenlijk. In de nacht van 2 op 3 mei 1971 hield een politiepatrouille een routinecontrole op de parkeerplaats van het Zwin. En dat ligt in Knokke in België. De chauffeur was Robert van Sprang, een Nederlandse militair van 22 die in een gestolen auto reed. Ogenblikkelijk vuurde hij op de agenten en maaide met een mitrailleur 4 agenten neer. 2 stierven ter plaatse, Willy de Bree en Paul de Mare, en 2 andere agenten die raakten zwaar gewond. De dader kon ontsnappen, maar zou uiteindelijk toch worden gepakt in zijn eigen kazerne in Ede. Hij kreeg uiteindelijk 12 jaar cel en pleegde later zelfmoord. De moordpartij zorgde in 1971 voor een schokgolf in heel België. Zo'n brutale moord had men nog niet meegemaakt. Koning Leopold bezocht de gewonde agenten en de begrafenisplechtigheid werd bijgewoond door duizenden mensen. Later bleek dat hij van plan was om een aantal overvallen te gaan plegen. Elk jaar wordt dit drama nog herdacht door de gemeente Knokke-Heist en de politie. En een 60-jarige Indische Nederlander, bekend als Johnny de Chinees, heeft bekend de Italiaanse restauranthouder Romano Mazzilli op bestelling te hebben vermoord. Romano was 38 jaar. De beste man Johnny de Chinees die kreeg daarvoor, of tenminste, die zou daarvoor 70.000 guldentjes ontvangen. Laat maar zeggen 30.000 euro. Het slachtoffer werd in de nacht van 18 op 19 april in zijn woning in de Gulstraat in Amsterdam door het hoofd geschoten terwijl hij sliep. Als mededader en medeplichtige werd een 53-jarige bouwvakker aangehouden die de gehuurde moordenaar met een huurauto naar de woning reed. Inderdaad gehuurd, want dit was een moord op bestelling. Niemand minder dan Mazzilli's, zijn eigen echtgenote, zat achter het plan. In de rechtbank beweerde Johnny de Chinees dat dit zijn afsluiting moest zijn van zijn criminele carrière. Nou, het is maar wat je noemt. En was het een peuk of misschien toch wel een stuk glas of was het opzet? Feit blijft dat het riet langs de weg Giethoorn-Dwarsgracht is afgebrand. Ruim 10 hectare ging verloren. Even leek het erop dat ook een aantal woningen met een rieten kap gevaar liepen, maar door het snelle optreden van de brandweer van Giethoorn en Wanaperveen kon erger worden voorkomen. Begin mei was het trouwens heerlijk lenteweer met zo'n 22 graden en volop zonneschijn. En dan hebben we al dit na het tweede blokje gebeurtenissen. Natuurlijk, it was 25 years ago. Nou, als je dat eventjes snel rekent, 1946. En dan kom je uit bij Les Brown en Sentimental Journey.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het wil bekijken.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Van harte welkom en goedemorgen bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei 2026. De gasten van de politiek die zitten al aan de tafel van de politiek, voor de politiek. En het zijn Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie. En daar gaan we het politieke half uurtje mee praten. Daarna het lokale nieuws. En dan hebben we aan de telefoon Gert Brommer. Hij is voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk over het bowling- en racketcentrum. Wat blijft en zelfs wat gaat uitbreiden. En als laatste onderwerp in het eerste uur hebben we Dirk Brands live vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. En wat er in het tweede uur is, dat vertel ik u zometeen na het nieuws. Goedemorgen heren, Ronnie en
1: Goedemorgen.
0: Henry.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie aanwezig zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen. Wie zijn jullie? Henry kennen we al een klein beetje, ja. Natuurlijk vanwege de verkiezingen. Maar Ronnie ter Horst, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Ronnie ter Horst, 56 jaar, getrouwd met Aafje. Zoon van 28, zit toevallig naast me.
0: Nou, hoe kan het?
2: En trots opa van Silver van 4 jaar.
0: Ah, kijk.
2: En voor de rest ben ik nu 30 jaar werkzaam bij de Noordwestgroep als huismeester. En ik help daar mensen met de voorzieningen bezig. Met toeslagen en allerlei regelingen aanvragen.
0: Ja. Ook een mooie job dus.
2: Ja.
0: En al zo lang?
2: Ja, dat is een mooie proces al 30 jaar.
0: Ja.
2: En voor de rest ben ik nog druk met de vakbond. Ik ben voorzitter van de regiogroep. En ik ben tweede voorzitter van de landelijke groep, CNV. En voor de rest zit ik in de verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PWRI en in de klankbordgroep.
0: Nou,
2: druk zat.
0: Een bezig mannetje.
2: Druk zat.
0: Nou, ja. Mannetje, man. Ja, want man. Je bent behoorlijk aan de lengte.
2: Zeker.
0: Ja. En dan ook nog politiek erbij.
2: Ja. Ja.
0: Wat toch ook wel heel veel tijd in
2: Viel in ieder geval in het begin nog wat tegen, ja. Het was drukker dan ik verwacht had. Ja. Dat klopt.
0: In het begin, terwijl je net twee maanden...
2: maar vooral die tijd. Vooral die tijd was het heel vaak.
0: Grappig. Ja, mooi. Ja. Henry?
3: Ja.
0: Wie ben je? Wat doe je?
3: Ja, Henry ter Horst, 28 jaar oud. Ik ben onderwijzer op een basisschool. Ik heb een zoon van 4. En sinds kort fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Stedelijk Land.
0: Ja. Wat zijn je bezigheden buiten je werk en eventueel nu dan de politiek? Wat zijn je hobby's dus?
3: Ja, vooral lezen. Ik hou erg van lezen, maar ook van dieren. Ik heb zelf wat dieren. Reizen. We gaan binnenkort op vakantie, dus daar houden we ook van. Even wat rust naar een turbulente tijd.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Dat zijn wel de dingen waar ik heel veel van hou.
0: Je kunt wel de rust opbrengen in je hoofd, of geeft dat juist de rust in je hoofd om te lezen?
3: Dat geeft zeker rust, ja. Dat is de laatste tijd niet van gekomen, moet ik zeggen, door de drukte. Maar langzamerhand pakken we het weer op. We hebben nu vakantie, dus zowel in de gemeente als op school. Dus dat loopt mooi synchroon. Dus we hebben 2 weken genoten.
0: Ja, nou mooi.
2: We hebben reces.
3: Ja, reces. Ja.
0: Klinkt dat, hè? Stoer, hè?
2: Reces. Zeker.
0: Ja. Jouw hobby's hebben we volgens mij niet even genoemd. Dat vind ik toch ook wel belangrijk.
2: Nou, in ieder geval, wat Henry al zei, vakanties. Ja? Vooral zonvakanties. En het seizoen sta ik op de camping het Akkertien in Vollenhoven. Dus vakanties belangrijk. En mijn grootste hobby is snoekbaars vissen.
0: Ja. Nou, mooi. Geeft ook rust, hè?
2: Oh, gegarandeerd. Ja. Gegarandeerd.
0: Ja. Het Akkertien, zei je, waar je dan met de camping of op de camping zit. Was daar vandaag ook niet iets met trekkers of toestanden?
2: Zo kunnen.
3: Oldtimers, hè?
0: Oldtimers, ja.
2: Ik weet wel dat we binnenkort een strandfeest hebben. En dan ook goed scherm met WK, dus... daar vroegen we ons op.
0: Mooi vooruitzichten. Ja, inderdaad. Hebben jullie altijd de gedachte gehad van... wij gaan in de politiek, Ronnie?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin is het al zo... dat ik altijd wel politiek volgde, zeg maar. Dat vond ik altijd wel interessant. En toevallig, ik denk, wat is het, een jaar of 6, 7 geleden... dat we tegelijk lid zijn geworden van Forum voor Democratie. Dus is het wel gekomen. Alleen het leek me wel wat, maar ik had nooit de juiste partij. Ja, Forum voor Democratie was het de juiste partij. Dus,
0: Waar zwengelde je tussen? Wat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger... dat was gewoon zo in Steenwijk, dat was je voor de PvdA. Mm-hmm. Maar toen was er nog een partij echt voor het volk, maar dat zie ik niet meer. Dus,
0: dan ga je zoeken, hè? Hier vind je wat, daar laat je wat, zeggen ze dan. Maar...
2: Ja. Nee, klopt, ja.
0: En toen dachten jullie van, we gaan beginnen met Forum.
3: Ja, zeker.
0: Ging dat bij jou ook zo, Henry?
3: Ja, ik ben eigenlijk altijd al politiek betrokken, maar ook geïnteresseerd geweest. En we hebben wel eens gezegd, nou, we moeten een eigen politieke partij oprichten. Zo kwam het eigenlijk. En ja. Het was een keer op een avond, omdat we al 6 jaar lid zijn van Forum voor Democratie, dat ik een uitnodiging kreeg van, is het niks voor jou om wat te doen in de politiek? Nou ja, gekscherend heb ik toen een sollicitatiebrief geschreven.
0: Ja.
3: En dan heel snel mijn vader ook. En toen zijn we in een hele mengel terechtgekomen. En heel veel trainingsdagen gehad en overal in het land. En toen ging het opeens supersnel.
0: Ja.
3: Ja,
0: en dan ben je zo ineens de fractievoorzitter van Forum in Steenwijkerland.
3: Ja, dat had ik niet gedacht op die zaterdagavond.
0: En toen liep de wekker niet af, hè? Dan loopt de wekker af en dan word je wakker.
3: Ja, maar... nee, absoluut niet. En vooral omdat het eigenlijk als geintje begon. Van, nou, ik ga een sollicitatiebrief schrijven en zien wat er gaat gebeuren. Maar dat ging eigenlijk heel snel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Je loopt nu al een paar maanden mee. Merk je verschil in het landelijke en het lokale?
3: Ja, absoluut. Landelijk zien we een frame op Forum voor Democratie liggen. En vooral ook de harde aanpak. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En als ik bijvoorbeeld hier zit, ja, dan is het wel wat relaxter. En echt oprecht geïnteresseerd in die ideeën. En ook de gemeentelijke politiek is mm-hmm. zo. Hè? Die bekijken hier niet als Forum voor Democratie. Althans, de meeste partijen. En die zijn gewoon oprecht geïnteresseerd. En
0: ja.
3: Je krijgt heel vaak eigenlijk het antwoord van, jullie vallen wel mee. Nou, dat is voor ons een compliment. Ja, en zo zijn wij ook. Ja. Dus... Ja, dat hebben wij wel laten zien de afgelopen maanden, ja.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn mening en zijn inzichten.
3: Absoluut.
0: En de een uit het daarin en de ander uit het daarin. Dus ja, je hebt niet voor niks dan 10 of 11 partijen in de gemeenteraad zitten.
3: Nee.
0: Dan
3: nee.
0: Zou het wel 1 grote partij zijn.
3: Ja, dat is het ook, ja.
0: Ja. De komende tijd gaat alles natuurlijk beginnen. Ook met de nota's, de voorjaarsnota's. Hebben jullie daar al enig inzicht in?
3: Nee, eigenlijk niet. Voor ons is alles nieuw.
0: Echt nieuw, ja.
3: Echt nieuw. Dus de werkvergadering die we aankomende dinsdag hebben is voor ons nieuw. De politieke markt hebben we gehad, de raadsvergadering hebben we gehad. Dat hebben we nu al redelijk voor hoeveel je het kan hebben in de vingers.
0: Mm-hmm.
3: Hoe we dat moeten voorbereiden was ook echt een zoektocht. We hebben gelukkig 2 burgerraadsleden gevonden die ons ondersteunen. Dus ja, voor ons is het echt nieuw. En leven we eigenlijk van week tot week om alles goed voor te bereiden.
0: Ja.
3: Maar dat gaat tot nu toe heel goed. Veel complimenten ontvangen ook. Dus ja...
0: En dat gaat bij jou ook zo, Ronnie?
2: Zeker. En ik denk dat die kussens die Jan weer Marikenesse gehad hebben, die 2-daagse, die heeft ook goed geholpen, hoor, voor de zoektocht.
0: Ja.
2: Maar net wat Hendrik zegt, iedere keer leer je weer wat. Dus je moet erin groeien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ook wel eens horen zeggen, politici die zeggen van, nou, je moet eigenlijk langer als 4 jaar, want dan weet je eigenlijk pas hoe het werkt. En de 4 jaar die erop komen, kun je pas je ding doen
2: precies,
0: die je eigenlijk voor ogen had.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Net praat je aan de tafel bij de koffie. We gaven aan dat Henry eigenlijk de spreker was, de man van de woorden.
2: Ja.
0: En jij van de documenten.
2: Van het uitzoeken, ja. Ja.
0: Ja.
2: Dat is Henry op zijn leven geschreven, zeg maar. Dus die kan het hartstikke goed zijn. Ik ben meer voor het uitzoekwerk.
0: En hoe ga je dat doen? Hoe duik je daar dan gewoon helemaal in?
2: Dat is gewoon, ik ga de stukken doorlezen, zeg maar. En dan kom ik tot een soort samenvatting, zeg maar. Dus de belangrijkste dingen die haal ik eruit. En via de computer een boel opzoeken. Dus dat is wat ik het liefst ook doe, zeg maar.
0: Ja.
2: Praat nu voor mij niet zoveel.
0: Nee. Toch heb je al wel op de katheder gestaan.
2: Jawel. Het moet ook. Dus,
0: en hoe ging dat? Hoe viel je dat?
2: Ja, dat is de eerste keer hartstikke spannend natuurlijk. Ja. Maar het lukt. Dus dat scheelt.
0: Ja. Nou ja, je hebt een goede naast je.
2: Ah, daarom. Dus dan zeg ik, Henry, jij bent aan de beurt.
0: Wat zijn de onderwerpen, Ronnie, die jou het meeste aanspreken? Waar zou jij het liefst, wat Forum betreft, helemaal induiken? Die zegt van, daar ga ik eens even achteraan.
2: Ik vind in ieder geval, waar als Forum landelijk ook voor staat, zeg maar, van de instroom, zeg maar, die moet gewoon naar beneden. De afspraak is gewoon heel simpel van, een spreidingswet moet er komen. Alleen er is ook een afspraak, dan gaat aan de voorkant, gaan ze ook stoppen dat er zoveel mensen binnenstromen. En dat is nog steeds zo, zolang als daar niks aan gedaan wordt. Dus daar zijn we gewoon opteren. Dat moet gewoon veel beter. Dat is heel simpel zat. En heel belangrijk vinden wij het referendum. De mensen die moeten echt de inspraak hebben. Mm-hmm. Zoals het voorbeeld op de kamp, zeg maar. Nou, dat zijn belangrijke ingrepen, zeg maar. Nou ja, dan vinden wij dat de bevolking daar een mening over moet hebben.
0: Ja.
2: Dus ik persoonlijk, ja, als je tegen mij zegt, er moet er wel gebouwd worden of niet gebouwd worden, of wel gebouwd worden. Ja, ik vind dat moet je aan de burgers overlaten. Dat is mij het

0: Tijdens de perspectiefnota, ja. Motievreemd gaan we indienen. Dus dat kunnen ze ook van ons verwachten.
1: Ja, degenen die nu luisteren, die weten wat, kunnen ze vast voorbereiden.
0: Zeker, ja, ja zeker.
1: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we daarna weer even verder. Ja.

0: Louis Capaldi met Stay Love. Mooie muziek vind ik dat, persoonlijk. Wat is jouw muziekkeuze, Henry, trouwens?
1: Nou, vooral de jaren 80, 70.
0: De jaren 80, 70.
2: Ja, ja, Elvis, maar ook wel wat rockmuziek. Dus ja. Niet de muziek van nu, in ieder geval.
0: Wel, toch wel mooi.
2: Ja, ja, daar verschillende meningen over.
0: Ja, Ronnie, wat is jouw muziek?
3: Voor mij geldt denk ik hetzelfde. De jaren 70, 80, ja. Maar rockballads, maar ook Nederlandstalig. Dus,
0: ja,
3: van alles.
0: Ja, nou, ja. Mooi. We hebben al voor het plaatje wat gesproken over allerlei dingen, voorstellen die er gaande zijn. Ik praat trouwens nog steeds met Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie hier in Steenwijkerland. Je noemde het dus straks, Henry, dat jullie ook burgerraadsleden hebben.
2: Jazeker.
0: Wie zijn dat?
2: Nou, die moeten nog geïnstalleerd worden. Dus okay. Die zijn wel op de achtergrond al bezig. Dat zijn Wilco Wachman en Stefan Boot. Ja? Stefan Boot stond ook bij ons op de lijst. En Wilco Wachman hebben om zo genoemd ingevlogen. Die ons kan versterken op een aantal dossiers. Dus die werken nu eigenlijk al voor ons. En dat is eigenlijk super fijn. Die zijn elke maandag, maar ook bij de politieke markten eigenlijk aanwezig en maken aantekeningen. Dus die helpen ons enorm.

0: welkom.
1: Ja, ja. Zoek je of nodig je een burgerraadslid uit op iets wat ze kunnen? Of gewoon als ze het hart voor Forum hebben?
2: Nou ja, bij
1: en misschien wel.
2: Ja. Bij Stefan Boot was het wel zo dat hij bij ons op de lijst stond. Dus die heeft ook de hele campagne meegelopen. En daarvan weten we ook gewoon waar hij heel goed in is. Dus dat was voor ons al een uitgemaakte zaak. Alleen door de splitsing die we dan hebben gehad, ja, moesten we wel op zoek naar nog iemand. En toen hebben we gekozen voor Wilco Wachtman. Die vooral op het die werkt ook op het laboratorium. Dus die heeft meer met klimaat en noem maar op. Dus ja, daar kunnen we ook gewoon die versterking goed gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Je hebt met vier mensen een beetje meer als alleen.
0: Dus, gegarandeerd.
2: Ja. Absoluut, ja.
1: Ja, wil je elkaar alleen maar versterken. Ik pak even zo van jullie site verkiezingsprogramma zorg.
2: Ja.
1: Hoe staan jullie in het leven wat de zorg betreft als Forum?
2: Ja, dat vinden we ontzettend belangrijk. Ik heb ook gezegd van de zorg moet betaalbaar blijven. Mm-hmm. Dat is momenteel niet zo. Dat is ook landelijk een aangelegenheid natuurlijk. Hè. De zorgkosten die steeds maar stijgen. Eigen risico die eigenlijk stijgt. En dat is voor heel veel mensen niet meer betaalbaar. Dat is gemeentelijk heel lastig. Gemeentelijk hebben we hier wel eens een debat gehad dat de zorg ook lokaal geregeld moet worden. Kleinschalig geregeld moet worden. Ja, daar staan wij voor. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat heel veel ook landelijk bepaald wordt. Dus dat.
1: En dat is voor jou ook zo? Ja, natuurlijk, je bent van één partij. Dus.
0: Zeker. Ja. We zijn één partij. Vader en zoon, dus de gedachten die verschillen niet zoveel, hoor.
1: Ja, alle twee hetzelfde over het podium van de zorg.
0: Ja.
1: Ik zat te kijken, wonen. We hebben het al even over gehad, maar ja, het is een onderwerp wat echt overal heel landelijk heel erg speelt. Jullie willen voorrang voor inwoners met een lokale binding.
0: Zeker.
1: Ronnie?
0: Ja, ja, nee, daar zijn we zeker voorstander van. Kijk, we vinden het te gek dat iemand 10 jaar misschien op de zolder thuis woont, terwijl als hier 100,90, zeg maar wat.
1: Ja.
0: Dus nee, daar zijn we zeker voorstander van. Ik zeg altijd, het is in feite net als in een vliegtuig, zeg maar. Als de nood aan de man is en de zuurstofmaskers komen naar beneden, dan moet je meer zelf opzetten voordat je iemand anders kunt helpen. En dat vind ik hier ook zo geldig.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is, dan moet je eens een nadenkertje. Dan moet je eerst even.
0: Ja, ja, maar zo werkt het dus. Ja, dat vinden we heel belangrijk. En net wat ik al zeg van, het is niet wel met de kraan open. Want als die instroom zomaar doorgaat. En dat gaan ze nu landelijk ook zien hoor. Want er komen echt problemen komen eraan. Dus er moet echt wat veranderen.
1: Ja.
0: Maar we zijn in ieder geval grote voorstanders, eerst eigen inwoners. Dus als jij in een klein dorpje woont of weet ik wat. Nou, dan is het te gek als jij daar niet kunt wonen dat je ergens anders in moet.
1: Ja, dus, ja. En dan komt het en de situatie natuurlijk, want die zit ook met de woningbouw. Hè?
0: Ja.
1: De woningen moeten er ook zijn.
0: Ja, precies, precies. Maar goed, daarom zijn we ook. En dat is dat hele gedoe met het klimaat, zeg maar. Daardoor komen er niet genoeg wonings dus. Wij zeggen ook van het klimaat, ja, op zich, in onze ogen wordt het overdreven. Kijk, een voorbeeld, ik zag dat laatst, zag ik dat op tv, alles wordt volgelegd met zonnepaneel, weilanden, alles, zeg maar. Op zich zijn wij helemaal geen tegenstander dat er zulke dingen gebeuren, maar niet in weilanden, al die dingen meer liggen ze op daken, zeg maar, dat is nog niet zo'n punt. Maar ik zag een mooi voorbeeld in buitenland, daar hebben ze spoorwegen en hebben ze gewoon op de treinrails, daar hebben ze daar allemaal van die zonnepaneel neergelegd. Geen mens heeft er last van. En dat zijn supermooie dingen die dan ook kunnen.
1: Ja,
0: dus je
1: ja,
0: moet er ook anders naar kijken.
1: Ja.
0: Het is gewoon heel simpel.
1: Dus eigenlijk een dossiervreter.
0: Ja.
1: Erin duiken en kijken.
0: Precies, wat andere mogelijkheden zijn. Dus ja, zo vind ik dat je ernaar moet kijken.
1: Ja.
0: Maar al die opgelegde maatregelen en boeren die dan in de probleem komen, daar moet je gewoon mee stoppen.
1: Ja, ja. Dit is dus ook weer landelijk geregeld. Hoe denk je dat er lokaal wat mee gedaan kan worden, Henry?
2: Nou ja, ik hoop gewoon. Wij hebben in 104 gemeentes meegedaan. En in 104 gemeentes hebben we ook bijna allemaal zetels gepakt. Is dat wij die druk en die zo hoog op kunnen leggen aan Den Haag. Dat er gewoon een ander realistisch beleid moet komen. Je ziet ook met de energietransitie. Ja, dat loopt gewoon vast. Het energiecognitie die is, dat loopt gewoon allemaal vast. Dus er moet iets slimmers bedacht worden. Nou, misschien op spoorwegen. Maar dit gaat zo niet goed. Dus ik denk dat de politiek daar zelf ook wel achter komt. Dat het zo gewoon niet werkt.
1: Ja, ja.
2: En we krijgen ook in de inbox trouwens best wel heel veel mensen die zeggen, ja, we krijgen nu een huurhuis of we hebben nu een huurhuis. Daar worden zonnepanelen opgelegd. Een stuk of 10, 12. Dat is helemaal niet gek deze tijd. Maar de salderingsregeling valt weg. We moeten terugleverkosten betalen. Dus die zonnepanelen, die kosten ons eigenlijk alleen maar geld. Dus die mensen beginnen zich erg zorgen te maken. En ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. En dat kunnen we gemeentelijk ook natuurlijk aandragen. Want dat zijn gemeentelijke regels ook die de zonnepanelen opleggen. Dus heel belangrijk, denk ik, die zorgen van de inwoners.
1: Ja, ja, ja, want heel vaak wordt het verschil eigenlijk niet besproken tussen huur en koop.
2: Ja.
1: Dus meestal wordt er gesproken over koophuizen en het huur is... Ja.
2: Jazeker, bij koop heb je nog zelf de mogelijkheid, ja, om dat natuurlijk te financieren. Ook met subsidie. Nou, wij vinden dat die subsidie misschien er wel af moet. Alleen bij huur wordt het je opgelegd. En je moet ervoor betalen. En ik weet zeker dat heel veel mensen het voor hun eigen portemonnee ook doen. Hè, het klimaat is een leuke bijkomstigheid voor een aantal. Maar we hebben ook gehoord voor de portemonnee, voor het opleveren. Dat vinden we superbelangrijk. En nu kost het gewoon geld. Dus ja, we gaan de verkeerde kant op.
1: Ja, dan hebben ze dus wat dat betreft het voordeel niet meer.
2: Absoluut, ja.
1: Wel misschien wat klimaat, of misschien wel zeker het klimaat betreft, maar niet meer voor hun portemonnee.
2: Nou, exact.
1: Ja. Goh, ik heb het goed gehoord.
2: Zeker.
1: We hebben nog tijd voor één klein onderwerpje. Ik ga weer. Dat hebben jullie trouwens mooi gedaan, jullie site. Het is heel mooi duidelijk: veiligheid en handhaving.
2: Ja.
1: Daar wil ik het even nog over hebben. Hoe staan jullie daarin?
2: Nou, we hebben toevallig laatst gestemd in de gemeenteraad voor meer BOA's.
1: Mm-hmm.
2: Dat vinden we ook heel belangrijk, dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Maar wat wij wel merken in de gemeenteraad, als ik voor mezelf even mag spreken, is dat plannen soms aangeleverd worden waar wij van denken, nou, die zijn nog niet geheel compleet. Dus we zouden daar wel kritisch op willen blijven. Maar natuurlijk zijn we voor meer handhaving en meer veiligheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. En dat staat ook gigantisch onder druk momenteel in Nederland. Je kan het nieuws niet aanzetten of er is alweer wat gebeurd. Ja. Dus ja, dat moeten we echt voorkomen in Steenwijkerland. Ik denk dat het nu nog meevalt. Maar we weten niet wat er op ons afkomt. Dus dit vinden we ontzettend belangrijk. Lokaal regelen. Hè, de BOA's wat we al aangaven. Ja, daar hebben wij voor gestemd. Omdat we dat gewoon ontzettend belangrijk vinden.
1: Ja, ja, ja. Er staat binnenkort natuurlijk weer een vergadering. Politieke markt volgende week, dinsdag. Nee, deze niet, maar die week erop.
2: Ja.
1: Weten jullie daar al wat er op de agenda staat? Of,
0: Nou, weten we nog niet. Alleen het probleem is ook, we gaan lekker naar Curaçao. Dus we moeten deze het overslaan.
2: Ja.
1: Nou,
0: en dat vinden we op zich, nu niet zo erg, hoor.
1: Zitten zo, de volksvertegenwoordigers op Curaçao.
2: Ja.
1: Nee, van harte gegund.
0: Ja.
1: Lekker uitgerust dan het politieke jaar ingaan.
2: Ja, het stond ook al gepland. Dus daar ontkomen we ook niet aan. En we hebben wel samen besloten van, hey, misschien dat de burgerraadsleden, ook al zijn ze nog niet beëdigd, dat ze het wel kunnen voorbereiden om ook te kijken van hoe werkt dat nou.
1: Ja,
2: dus die gaan we echt wel op een missie sturen, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En die
1: ja.
0: maandagavond gaan we ook wel in, hè?
2: Ja, zeker. Dus, we zijn er, tot we op vakantie gaan, zijn we er gewoon bij.
1: Ja, ja. Nou, precies. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openhartigheid en dat jullie een beetje duidelijk hebben gemaakt wie jullie zijn en wat Forum hier in Steenwijkerland kan betekenen in de hele grote raadsgroep.
2: Ja.
1: Ik wens jullie ontzettend veel succes en tot de volgende keer.
2: Dank u wel.
0: Dank u.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De centrale schoolexamens zijn weer begonnen. In Steenwerkland doen dit jaar 307 leerlingen examen. Het grootste deel doet examen voor het VMBO. De examens duren nog tot 27 mei en de herkansingen beginnen op 16 juni. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de tekst geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. In Leveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk tot 9 mei en uiterlijk 4 uur 's middags kan het worden ingeleverd. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de social media kanalen van Steenwijk Vestingstad. Gemeente West-Stellingwerf is een opvallende actie begonnen tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldeholtpaden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes om het op te ruimen. Wie de honden de rollen wel gingen opruimen, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Het woningbouwplan in Tuk sneuvelt, maar het sportcentrum wordt juist uitgebreid. En daarover ga ik praten met Gert Brommer. Hij is voorzitter van de plaatselijk belang in Tuk. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een blije voorzitter aan de telefoon, denk ik.
1: Zo is het. Goed nieuws voor Tuk.
0: Ja. Want wat was er anders gebeurd, Gert?
1: Nou ja, een aantal jaar geleden was het Bowling en Racket Centrum. Hè. Dat was gekocht door een Amsterdamse vastgoedbelegger. En die had dus voornemens om daar, dat bleek dus achteraf, woningbouw te realiseren. En die wou de hele boel plaats schuiven en daar rijtjeshuizen te plaatsen. En, ja. Appartementencomplexen, dat was het. Het was zijn idee.
0: Ja, ja. En dat strookte niet helemaal met jullie plannen?
1: Nou ja, kijk, wij als plaatsenbank Tuk hebben geen plannen. Maar wij zien gewoon dat de bowlingbaan en het recordcentrum en de fitnesshal, dat voorziet in de behoefte in het dorp.
0: Ja.
1: Mensen die gaan daar naartoe, die hebben daar plezier van. We hebben daar prima ondernemers op zitten die dat runnen. Ja, en daar zijn we als dorp content mee. En als je dan zulke soort plannen van zo'n Amsterdamse vastgoedmagnaat ziet aankomen, ja, daar word je als dorp niet blij van.
0: Nee, nee, nee. De raad heeft daar ook een streep doorgezet?
1: Ja, daar heeft de raad een streep doorgezet. Kijk, wij zijn als plaatselijk belang in het verweer gekomen. Dat is opgepakt door de politiek, die hebben dat gezien. En er is een motie ingediend door het raadslid Lohman van de VVD, om uit te spreken dat dat niet in de omgevingsvisie moest komen. En dat is ook niet gebeurd. En de voltallige raad, hè, die raad heeft unaniem gezegd van, ze zijn unaniem achter die motie gaan staan.
0: Ja.
1: En daarmee was maatschappelijk het signaal wel heel helder dat de gemeenteraad die plannen daar niet ziet zitten.
0: Nee.
1: En ik denk dat daarop die vastgoed belegger gedacht heeft van dan past dat niet bij mij. Ik wil het verkopen. En na we in de krant hebben gelezen, heeft iemand anders dat van hem gekocht die veel betere ideeën heeft.
0: Ja, die zelf ook nog lid is van de tennisvereniging. Dus wel weet waar hij over praat.
1: Nou ja, dat las ik ook in de krant. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat iemand ook het als ondernemer het maatschappelijke oogmerk in de gaten houdt.
0: Ja, ja. Moeten er nog veel dingen gebeuren? Het heeft trouwens ook een nieuwe naam nu, hè? Sportcentrum Tuk.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, officiële berichten heb ik daar nog niet van gehad.
0: Oké.
1: Maar wat was je vraag?
0: Of er nog veel moet gebeuren om het zo te maken dat er echt weer een aantal jaren goed gesport kan worden en gebold en zo.
1: Nou ja, wat ik wel vernomen heb is dat de vorige eigenaar dus met zijn plannen ook een soort, ja, een niet investeren idee had. Hè? Van nou ja, ik rook het wat uit en ik begrijp van de ondernemers dat een aantal dingen gewoon nodig is om te verbeteren. Kijk, de andere kant is, hè, inwoners zijn tevreden over hoe het is.
0: Ja.
1: En die gaan dan met plezier sporten en dat is belangrijk. Kijk, en op het moment dat je dat als ondernemer straks uit kan breiden. Ik las over padelbanen.
0: Ja, klopt.
1: Weet je, dat is hartstikke leuk. Dat voorziet heel goed in een behoefte die er op dit moment is.
0: Ja, ja. En zo kan hij dus het gaan uitbouwen naar de behoeftes van het plaatsje Tuk.
1: Ja, en omgeving.
0: En omgeving.
1: Kijk, je ziet natuurlijk, hè, Tuk ligt praktisch tegen Steenwijk aan. En je ziet ook heel veel mensen uit Steenwijk gewoon naar Tuk toe komen. Of voor de tennis, of voor de bowling. En dat is ook goed, zo gaat dat.
0: Ja, ja. Dus is een verrijking eigenlijk weer erbij voor Tuk?
1: Ja, voor dit punt is denk ik ten goede gekeerd.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ga je zelf daar ook sporten? Bowlen of wat dan ook?
1: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, wij maken er ook gebruik van. Wij bowlen daar ook wel eens met het gezin. Als je wat vrienden hebt of zo, dan ga je een gezellige middag bowlen.
0: Yeah.
1: Nou ja, en er zijn wel mensen uit onze omgeving die tennissen daar en die gaan naar de fitness. En er zijn ook tijden dat die onrust was. Er zijn ook heel veel mensen die je dan aanklampen en zeggen van ja, het kan toch niet waar wezen dat mijn fitness hier weggaat. Er wordt veel gebruik van gemaakt nou ja, ook door oudere mensen. Die zeggen het is mooi in de buurt en de sfeer is goed.
0: Ja.
1: Nou, dus dat is belangrijk. En tennis natuurlijk ook. Het is een van de weinige tennishallen nog, overdekte tennishallen. Ja, dat wordt denk ik een beschermde diersoort straks.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, en dat blijft nu gelukkig bestaan.
1: Zo is het, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ik neem aan dat als er goed verbouwd is en alles weer heerlijk draait, dat er ook een mooie opening komt om alles te vieren.
1: Feestjes, daar zijn we te gek op.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Gert, dank je wel voor je informatie en blijf lekker genieten van het prachtige sportcentrum in Tuk.
1: Gaan we doen, dank je wel.
0: Oké, jij ook bedankt. Dag.
1: Doeg.

0: Alan Clark met The Sun. En wij gaan naar Vollenhoven. Daar is al een gedeelte van ons aanwezig. En dat is in de naam Dirk Brands. Dirk, hoe is het in Vollenhoven?
1: Nou, hier schijnt het zonnetje volop.
0: Kijk.
1: Het begint redelijk druk te worden ook bij de wedstrijden. Het loopt een beetje af en aan.
0: De brandweerwedstrijden?
1: Ja, ik ben hier bij de brandweerwedstrijden. Ja. En dat is best wel leuk om te zien. Wat is je naam?
2: Mijn naam is Peter, van de post Vollenhoven, hier brandweer Vollenhoven.
1: Peter die gaat ons wat meer vertellen wat hier een beetje aan de hand is. Want hier is natuurlijk geen echte brand, Peter. Hè?
2: Nee, we hebben een oefenscenario bedacht op een locatie. En het is de bedoeling dat de brandweerposten die hier spelen zo snel mogelijk het incident meester zijn en slachtofferbehandeling zo netjes en nauwkeurig mogelijk doen. Dus ja.
1: Ja, want nummer 3 is aan geweest vanmorgen. En hoeveel verwacht je dan van die brandweerploegen en waar komen ze vandaan?
2: Ja, we hebben 3 ploegen gespeeld en er komen er nog 7. Ze komen eigenlijk door verschillende plekken in Nederland. We hebben de provinciale wedstrijden. En dit zijn de gewestelijke wedstrijden. Dus we hebben ze uit Noord-Holland, Gelderland-Zuid, IJsland. Dus ja, eigenlijk verschillende provincies spelen hier mee.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort kwartfinale, hebben we net een beetje uitgerekend, hè?
2: Ja, klopt. Dit is de eerste gewestelijke finale. En de besten hiervan die gaan door naar de tweede gewestelijke finale. En dan straks, als daar de besten weer van, gaan naar de landelijke finale. Dus die gaan echt voor de prijs, hè?
1: Ja, nou ja, we gaan straks alleen maar over de prijs natuurlijk in het tweede gedeelte. Ja. Maar zeg, doet Steenwijk en Land zelf ook mee?
2: Nou, wij doen normaal gesproken wel mee als brandweer Steenwijk en Land met wedstrijden. Alleen dit jaar organiseren we hem zelf. Dus dit jaar doen we zelf niet mee met wedstrijden.
1: Dus helaas voor jullie geen grote prijzen dit jaar.
2: Nee. Dus je hebt verschillende categorieën. En wij hebben hier nu de categorie brandbestrijding.
1: Oh, dat is ook wel goed om te horen. Welke categorieën zijn er nog meer dan?
2: Je hebt nog de 112-baan en je hebt nog de hoofdklasse. En dan komt er nog een officier van dienst, moet je meenemen, om dat te spelen.
1: Dan is het incident wat groter, neem ik aan.
2: Ja, dan is het incident wat groter. En dan en wat meer handjes nodig.
1: Ja, kan je eens vertellen hoe dat in het verleden ging dat jullie meededen? Want hier mag je niks over vertellen natuurlijk.
2: Nee, klopt. Hier kunnen we nog niks over zeggen. Vanavond om 5-6 uur speelt de laatste groep, zeg maar. Dus vanaf 6 uur mag alles bekendgemaakt worden. Ik speel zelf ook al een aantal jaar mee. De laatste keer was in Slagharen. In het ponypark van Slagharen hebben we een mooi scenario gehad, ook op de brandbaan. Daar was brand uitgebroken in de Red Bandit. Dus,
1: maar dat is wel interessant om dan naartoe te gaan natuurlijk. Hè?
2: Kijk, voor ons is dat natuurlijk ook geen dagelijkse bezigheid natuurlijk, en een attractiepark. Dus je moet daar altijd rekening houden, hoe kom je in het terrein op. De beheerders, BHV'ers, met al die mensen heb je te maken. Bezoekers, is alles ontruimd. Je komt er eigenlijk helemaal blind in. En je moet zorgen dat het incident zo snel mogelijk meester is, zeg maar.
1: Ja, dat geldt ook voor die ploegen die hier vandaag zijn. Die weten ook niet waar ze terechtkomen. En als er nog mensen zijn die interesse hebben om te komen kijken, waar moeten die zich melden?
2: Je kunt je melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven. Dat is de Weijert 1 tot en met 3. En vanaf daar krijg je een locatie van waar je naartoe moet.
1: Ja, nou gelukkig sta ik al op die locatie. Welke ploegen doen er mee vandaag?
2: Dat is een hele goede. Moet ik even opzoeken. Ik heb Hermijnen gezien. Ik heb de ISK gezien. Ik heb Elspeet al gezien. Maar er komen er nog 7. Dus ik heb zo niet helder welke 7 dat zijn.
1: Nee, ik heb Defensie ook gezien trouwens.
2: Ja, dat is ISK. Ja, klopt.
1: Maar dat is ISK. Ja. En welke kazerne komt die?
2: Hartskamp, dacht ik.
1: Oh, die zijn echt een eindje uit de buurt.
2: Ja, maar de meeste posten wel. Die komen wel een eind weg.
1: Hey, maar ik zag ook dat er ambulance en politie was en zo. Waar is dat allemaal goed voor dan?
2: Ja, we proberen het scenario zo realistisch mogelijk te maken. Dus daarom, als we vragen om politie en ambu, dan komt die ook echt. Dus het zijn allemaal vrijwilligers vandaag. Dus de ambulance die staat hier vrijwillig en de politie ook. Dus dat is hartstikke mooi dat die aan deze wedstrijd mee willen doen.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? Want ik zag ook wel een verschil in voertuigen wat eraan komt.
2: Ja, in principe zijn het allemaal eerste lijns voertuigen. Alleen er is een onderscheid tussen gewone brandweervoertuigen en bosbrandvoertuigen. Maar qua bepakking zit er hetzelfde op, zeg maar. Ze moeten hetzelfde kunnen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. We gaan straks even voor 12 gaan we hiermee verder. Ik zou zeggen tot straks.
0: Ja, dankjewel Dirk. Wij hebben het laatste onderwerp van het tweede uur nog wel weer contact. En dan ga je inderdaad verder met dit toch wel heel interessante en belangrijke gesprek. Wij gaan op naar het nieuws. Na het nieuws zijn we er weer met een uur informatie van nieuwe website tot de brandweerwedstrijden, zal ik maar zeggen. Tot straks.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
6: Goedemorgen, van harte welkom bij het tweede uur Kopwijzer, waarin we gaan praten met onder andere Joey Theekamp. Hij is directeur-bestuurder van de streekomroep De Werven. Werner Nijdam en Hans Meijer gaan vertellen over de buurtbus Noordwesthoek. Het lokale nieuws en Suzanne Hurekamp die schuift aan over Ruinen van Dwingelo en Dieven. Daar wordt een sprookjestuin komt tot leven en een heleboel mensen krijgen daar de toegang toe, ook mensen met een wat kleinere beurs. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En we hebben natuurlijk nog het laatste gesprek wat Dirk Brands heeft vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. Maar we gaan beginnen met Joey Theekamp. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ria.
6: Ja, alweer aangeschoven.
7: Ja, wanneer was de vorige keer? Volgens mij januari, februari.
6: Ja, dat was in ieder geval nog niet zo lang geleden. Maar dat maakt niet uit.
7: Telefonisch nog wat dingen gedaan, inderdaad. Ja,
6: ja. Ja. Maar nu schuif je echt aan voor iets specifieks. Het installeren en het profileren van een nieuwe website in de Week van het Nieuws.
7: Ja, precies. We zijn natuurlijk in de andere gesprekken dat ik hier heb gezeten, hebben we het gehad over alle veranderingen die plaats gaan vinden omdat de mediawet wijzigt. Mm-hmm. Dat betekent dat er over anderhalf jaar geen lokale omroep meer per gemeente is, maar per streek. Nou, Steenwijkerland valt samen met Westerveld, Weststellingwerf en Ooststellingwerf in één streek. En wij zullen ergens samen op moeten trekken om die streek te bedienen in die nieuwe rol. En daar hebben we het al gehad over streekomroep De Werven. Mm-hmm. En er is een naam naar buiten gekomen. Logisch gevolg is dat je dan ook een mooie website gaat maken om van daaruit dingen te laten zien. En daar is Dirk Brands heel hard mee bezig geweest op de achtergrond als vrijwilliger hier van de Slos. Hij heeft, vind ik, echt iets heel moois gebouwd om een plek te bieden voor al dat nieuws in de streek.
6: Ja.
7: Om ergens een soort plek te hebben waar al het nieuws samenkomt vanuit de verschillende gemeenten als vertrekpunt naar weer jouw dorp en jouw eigen gemeente. Nou is het over 2 weken de Week van het Nieuws.
6: Ja.
7: Dat is een landelijke actieweek vanaf 18 mei. Die website is nagenoeg af. 1 en 1 is wat mij betreft dan 2. Is een mooi moment om te laten zien dat we dan die website hebben. En dat mensen dus ook stiekem misschien eens over de grenzen van hun dorp heen kunnen kijken naar nieuws uit andere gemeenten. Maar ook daar zeker in kunnen zeggen, ik wil alleen maar zien wat er bij mij gebeurt.
6: Mm-hmm.
7: Ik filter daarop. En dan heb je je centrale plek voor je nieuws naast alle uitzendingen zoals bijvoorbeeld Kopwijzer.
6: Ja. Dus het de nieuwe website bestaat uit een heleboel plaatsen.
7: Ja, je kan in die website, als je daar komt, streekomroepdewerve.nl. Hij staat nog niet online, dus je kan niet stiekem spieken vast.
6: Nee, dat gaat de 18e pas gebeuren,
7: precies,
6: denk ik. Ja.
7: Maar je kan daar direct, kun je vanuit de regio kiezer, kun jij een voorkeur geven. Ik wil graag het nieuws uit deze gemeente zien. Omdat we nog steeds allemaal heel veel waarde hechten aan wat er vlakbij ons gebeurt. Ja. Hè? Als het lokaal is, dan trekt het ons toch meer aan. Dus je kan daar direct zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld het nieuws uit Steenwijkerland zien. Maar je kan zelfs heel specifiek zeggen, ik wil het nieuws uit Paaslo zien. En zien wat daar allemaal is gebeurd.
6: Ja.
7: En in het ene dorp gebeurt meer dan in het andere dorp. Dus ja, als je heel specifiek op een van de kleinere plekken inzoomt, kan het zijn dat je niet zo heel veel nieuwe dingen voorbij ziet komen. Maar waarschijnlijk wel dingen die voor jou relevant zijn.
6: Ja, want natuurlijk een bijvoorbeeld Paaslo, klein plekje. Altijd goed gehumeurd en gemoedelijk. Gebeurt natuurlijk niet zoveel.
7: Nee, maar zelfs ook al gebeurt er niet zoveel. Er is meer nieuws dan wij op het eerste oog zien. Al heb je een lantaarn. Een paal die scheef gereden is. Ja, het is iets heel kleins, maar het is wel iets dat voor die mensen die naast die lantaarnpaal wonen iets belangrijks is. Want wanneer gaat die paal weer recht staan? Wanneer doet hij het weer? Je hebt gelijk te maken met een stukje veiligheid in het donker bijvoorbeeld. Misschien heb je met een auto te maken die schade had. Misschien zat er iemand met alcohol achter het stuur. Je weet het allemaal niet. Juist die hele kleine dingen kunnen voor mensen in een specifieke plek al nieuw zijn.
6: Ja. Hij gaat de 18e dan officieel online. Is dat nog iets met iets speciaals, of is het gewoon van tjoep, hij staat er?
7: Nou, wat we die week gaan doen is inderdaad die website online zetten. En we gaan proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat wil zeggen op pad te sturen om ook te laten zien dat die website er is. We hebben nu een poeltje in die streekverandering. Moeten we tussen aanhalingstekens professionaliseren. Betekent dat er ook een aantal betaalde redacteuren aan het werk worden gezet om continuïteit in het nieuws te bieden. Nou, die worden op pad gestuurd. Heel simpel met een flyer en een sticker. Zodat mensen ook weten dat die er is. En dat je ook wat zichtbaarheid eraan geeft.
6: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat men weet dat hij er is. Dat gaat dan vanaf de 18e gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ja, maar er zijn toch van al die plekken al websites. Hoe moet ik daar nu mee omgaan?
7: Ja, ik denk dat het is, nou zeker in het begin heb je dubbelingen. Hè? Want het nieuws dat op streekomroepdewerve.nl komt, komt misschien ook wel op de website van RTV Slos op het moment dat het voor Steenwijkerland relevant is. En op de website van O3 als voor Oostellingwerf en zo verder. Die dubbeling, daar ontkom je niet aan. Maar we proberen wel een centrale plek te geven waar in één oogopslag nog duidelijker is wat is nou het nieuws. En dus ook, wat ik al zei, net even buiten jouw eigen plekje. Hè? En als de website van RTV Slos zich kenmerkt door het nieuws in Steenwijkerland. Maar je hebt bijvoorbeeld, je woont op de grens richting Darp-Havelte en je vindt dat ook even interessant. Dan krijg je op de nieuwe website krijg je ook dat stukje Westerveld te zien. En zo proberen we toch een beetje bij elkaar in de tuin te proeven.
6: Ja, toch een beetje eenheid van te maken.
7: Nou, uiteindelijk hopelijk wel.
6: Ja.
7: We zullen samen door moeten. Dat is nou eenmaal de wetswijziging die ons wordt opgedragen van bovenaf. Wat we daar met z'n allen ook van vinden, dan is mijn visie daarin, laten we de krachten bundelen en kijken hoe we er samen sterker uitkomen.
6: Ja. Hoe staat het in het algemeen met de vorming van de streek?
7: Het is een uitdagend proces. Kijk, we hebben natuurlijk met drie echt goede, leuke omroepen te maken die allemaal 35, 40, 45 jaar al doen wat ze deden. En waar heel veel mooie dingen zijn ontwikkeld, waar heel veel waarde aan zit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten dat dat ook blijft. En dat dat wel in een andere vorm misschien zal zijn, maar dat al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, dat die dat wat mij betreft blijven doen. En voor hen blijft die plek er. En vooral, ja, dat stukje bewustzijn creëren, dat is nog best wel een uitdaging, merk ik.
6: Ja, want je hebt hier niet te maken met mensen uit het Westen, met Amsterdammers of zo, die zeggen, oh, maakt uit, joh. Ja, men is hier gefocust op zijn of haar eigen ding.
7: Ja, en tegelijkertijd heb je te maken met heel veel vrijwilligers die met passie aan het werk zijn. Een vrijwilliger stuur je anders aan dan een beroepskracht. Want daarvoor kun je gewoon zeggen, joh, hou even op, doe even normaal. Dit is je werk en we gaan dingen gewoon nu even wat anders doen. Hè? Dat bepaalt een manager soms. Maar dat doe je met een vrijwilliger niet. Je moet dat toch wel wat meer inmasseren, wat voorzichtiger brengen. Wat ik ook terecht vind. Maar soms moeten daar wel lastige keuzes in gemaakt worden. En als we samen samen moeten naar zijnde één organisatie streekomroep, hè, vanuit die wet, dan zullen we daar dingen samen in moeten gaan oppakken. Zonder dat er zomaar heel veel inhoudelijke dingen verdwijnen.
6: Ja.
7: Ik hoor vooral dat er, intern hoor ik dat er heel veel angst is. Wat gebeurt er met mijn programma? Kan ik nog wel muziek blijven draaien? Kan ik nog wel mijn interviewprogramma doen? En daar is het hele simpele antwoord op. Ja, we hebben met z'n allen hebben we mooie radioprogrammeringen. Die zijn allemaal niet vol. Dus als je dingen in elkaar schuift, dan is er voor iedereen plek. Er is niemand waarvan je moet zeggen, nee, voor jou is er geen ruimte meer in die nieuwe organisatie. En daar zit wat angst. Nou, en ik hoop dat we heel langzaamaan voorzichtig die angst wat weg kunnen nemen.
6: Ja, ja, het moet allemaal naar elkaar toe groeien, denk ik.
7: Uiteindelijk wel, ja.
6: Ja, ja, ja. Even ter afsluiting nog even de lancering van de website. Wanneer en hoe gaat het gebeuren?
7: Op 18 mei, streekomroepdewerven.nl. En ik hoop dat je in ieder geval een van de redacteuren of een van de vrijwilligers dan in die week tegen gaat komen met een flyer. En anders ga je het online ook meemaken.
6: Oké. Okay. Joey, dankjewel en heel veel succes. Ik zou haar zeggen sterkte met ook. Met
7: dankjewel.
6: Alles.

0: Hier heb ik
1: Hardwired. En hoort de... Mag we praten hoor. Want we gaan zo toch praten. Dus dat maakt niet uit. De heren van de buurtbus Noordwesthoek, Zwartsluis, Belt, Schutsloot en Meppel zijn aangeschoven. En dat is Werner Nijdam en Hans Meijer. Welkom.
2: Dank u wel.
1: Een nieuwe vereniging in Zwartsluis. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is dat begonnen? Werner.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk begonnen doordat de provincie wilde gaan kijken of er mogelijkheden waren om het openbaar vervoer uit te breiden. Mm-hmm. Van Zwartsluis via Belschutsloot naar Meppel. En toen is er gekeken van, zijn er voldoende mensen die dat eventueel zouden willen gaan doen? En er zijn nu 34 mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger om dus op zo'n bus te gaan rijden. Het is een kleine buurtbus met maximaal 8 personen. Dat betekent dat je met een normaal rijbewijs erop kunt rijden. We kunnen trouwens nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dat is altijd natuurlijk heel fijn.
1: Ja.
2: We gaan in augustus daarmee starten. En we verwachten dat met name ook leerlingen en studenten en dergelijke daar gebruik van zullen maken om dus van Zwartsluis naar Meppel te gaan.
1: Ja.
2: Het eindstation in Meppel is bij het station in Meppel, zodat daar een goede aansluiting met de trein is. En we hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Een heel goed plan, lijkt mij. Want er zijn hier in het noorden van het land heel weinig bussen en busvervoer en treinen toestanden. Het moet natuurlijk ook gefinancierd worden, Hans.
0: Ja, nou doen we het met vrijwilligers, zoals ik net al hoorde. De bus wordt beschikbaar gesteld door de officiële reisorganisatie die de grote bussen laat rijden in het gebied. EBS is dat. Wij krijgen een subsidie van de provincie en van de beide gemeenten. Zwartsluis en Steenwijkerland is de bedoeling. En daarmee kunnen we de kosten die er omheen vallen, kunnen we hopelijk dekken.
1: Ja.
0: Verder zullen we ook bezig gaan met sponsorwerving. Reclame in de bus. Hè. Je hebt zo'n mooi schermpje en dan kun je daar reclame maken. Dus wat dat betreft verwacht ik dat we daar wel uitkomen.
1: Ja.
0: En het is met name bedoeld om de vrijwilligers ook te pamperen. In die zin dat we ook goede zorg hebben voor de vrijwilligers.
1: Ja, een bakje koffie en zo.
0: Ja, een bakje koffie, maar ook een keer... Kijk, het is een vereniging.
1: Mm-hmm.
0: Alle vrijwilligers zijn daar gewoon lid van. Niet dat we lidmaatschapsgeld vragen, maar ze zijn wel lid. En onze leden die gaan, we gaan met de 1, 2, 3 keer per jaar pamperen, noem ik dat dan maar.
1: Ja, ja.
0: Dat kan door middel van een barbecue.
1: Wat
0: anders leuks wat we kunnen verzinnen. Ja, daar zijn kosten aan verbonden en die mogen we gelukkig daaruit financieren.
1: Ja, ja, ja. Nou rijdt dus zo'n bus natuurlijk ook niet op water.
0: Nee.
2: Dat wordt inderdaad allemaal gefinancierd door de subsidie die we daarvoor krijgen.
1: Ja.
0: En, door de busmaatschappij.
2: Ja, door de busmaatschappij. En dan, wat Hans nog vergeten is te vertellen, is dat we ook natuurlijk kleding krijgen. Alle chauffeurs krijgen dan een sweater of een polo of iets dergelijks. Dus ook dat moet daarvan bekostigd worden.
1: Ja, want je moet ook wel herkenbaar zijn als chauffeur. Ja.
2: En alle chauffeurs, mochten er nog vrijwilligers zijn die zich willen opgeven, krijgen allemaal van tevoren voor een keuring, zodat ze natuurlijk wel verantwoord de weg op kunnen met de bus.
1: Ja.
2: En ook een instructie hoe ze inderdaad met de bus moeten rijden en hoe het inchecksysteem werkt en al dat soort
1: dingen. Ja. Is er nog een bepaalde leeftijd aan gebonden?
2: Nee.
0: Als je B-rijbewijs hebt, dan mag je erop rijden. Als je goedgekeurd wordt, dan mag je op die bus rijden.
1: Oké. Die rijdt dan op vaste gezette tijden? Ja. Of is het een soort van belbus? Nee,
0: het is een complete route die op tijd gaat.
1: Mm-hmm.
0: We zijn in een half uur heen en in een half uur terug. We beginnen dus bij het busstation van Zwartsluis. Rijden dan naar Belschutsloot. Vervolgens daar vandaan naar Meppel. Een half uur later zijn we dus bij het station in Meppel. En dat is allemaal goed te doen.
1: Ja. En het voorziet een grote behoefte dan, denk ik.
0: Dat verwachten we wel, ja.
2: En we rijden 6 dagen in de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 7. En de zaterdag zal dan wat korter zijn.

0: Maar dan moeten we nog even kijken welke tijden dat precies worden.
1: Ja, ja. En dan de zondag lekker vrij?
0: Ja, de zondag niet.
1: Ja, maar als je eigenlijk van 12 tot 12 een busindeling hebt van de dag, heb je wel meerdere. En vandaar natuurlijk ook de oproep voor vrijwilligers, chauffeurs nodig.
0: Dat klopt. En natuurlijk ook voor als er een keer onverhoopt iemand niet kan of ziek is of iets dergelijks, dat we ook mensen hebben die kunnen invallen.
1: Ja, ja.
2: Dan rijden we met elke chauffeur rijdt 3 uur. Dus 3 keer heen en weer. En je hebt dus 4 chauffeurs per dag nodig.
1: Ja.
2: Dat...
1: 4 keer 6 is 24.
2: Ja, ja. Zijn er al 24.
1: Ja, en dan heb je nog maar 1 dag. Dus je moet eigenlijk het sowieso het dubbele hebben.
2: Ja, bijna wel.
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: We zitten nu op 34. Daar kunnen we mee van start. Maar ja. Het zou plezierig zijn als dat er 40 worden.
1: Ja, nou, dat kan me voorstellen, ja.
0: En dan is het denk ik ook even belangrijk. Stel dat er mensen zijn die zich willen aanmelden als vrijwilliger. Om even een e-mailadres te noemen waar ze zich kunnen aanmelden. Dat is info@indeweer.nl.
1: Dus info... Het
0: in de weer.nl.
1: In de weer.
0: In de weer.
1: Oké.
2: In de weer. Ja, in de weer. Zoals je zegt.
1: Ja. Ja, nee, maar dan krijg je foutjes in je e-mail.
0: Ja, ja, inderdaad. En we hebben nog niet zo heel erg veel vrouwen. Die zijn natuurlijk ook altijd welkom om zich aan te melden.
1: Ja, ja. Gewoon dat gaat gewoon met rijden met de bus met 1 persoon. Alleen de chauffeur en dan degene die dan in- en uitstappen.
0: Ja, dat klopt. En dat gaat gewoon met inchecken zoals ook bij het normale openbaar vervoer.
1: Ja, ja. Dus gewoon betalen via je normale middelen.
0: Ja.
1: Oké, bushaltes zijn er aangegeven.
0: Daar zijn we nog mee bezig.
2: Daar zijn we mee bezig.
1: We moeten de plekken weten natuurlijk.
2: Ja, daar zijn we nog mee bezig. We hebben nu zelf de route van de week gereden. En gekeken waar er haltes moeten komen. Dat gaat de gemeente verzorgen. Dus de beide gemeentes gaan dat regelen.
1: Ja.
2: In Meppel zijn er natuurlijk zijn er haltes. Die kun je dan ook
1: gebruiken. Ja, precies.
2: Maar in Belschutsloot is er nog geen één. Dus daar zullen 2 of 3 haltes komen.
1: Ja, nou ja, als de gemeente dat oppakt, dan heb je misschien ook kans dat hun voor de kosten...
2: dat is wel de bedoeling.
1: Ja, ja. Want anders gaat het ook weer van het potje af.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Dat is niet de bedoeling, nee. Denk ik. Nee. Na de vakantie gaat de bus rijden.
0: In principe 17 augustus starten we, ja.
1: Dan gebeurt het feestelijk de eerste keer? Of?
2: Ja, wij maken er wel weer eens van.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Gebakje en een kopje koffie.
2: Ja.
1: Of andersom, kopje koffie en gebakje. Het is maar wat je belangrijkst vindt.
2: Ach,
0: dat komt goed.
1: Ja, ja, ja. Maar hoe groot is jullie team trouwens? Want jullie zitten hier met z'n 2 aan de tafel. Maar ik denk toch dat jullie team wel wat groter is.
0: Het bestuur bestaat uit 5 personen.
1: Oké. Dus zoveel werk voor het opzetten. Dat kun je haast niet met 2 personen doen.
2: Er zijn er zelfs nog meer betrokken. Ja. Dan zijn we met 1 man of 8.
1: Ja. Ja.
2: He, want iemand zorgt voor de website en dat soort zaken. Die gaat straks niet in het bestuur.
1: Nee.
2: Maar die helpt ons wel enorm.
1: Ja, ja. Nou, ik hoop dat het, en ik verwacht het eigenlijk haast wel, dat het een goede zet is geweest om dit te doen.
0: Ja.
2: We moeten natuurlijk afwachten. Het is nieuw. En we zijn benieuwd hoeveel klanten we kunnen trekken met die bus.
1: Ja. U hebt een tijd gezet trouwens voor een try-out?
2: De busmaatschappij vindt wel dat we een bepaald aantal reizigers moeten hebben in een jaar.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Nou, dat is redelijk, een jaar.
2: Ja, ja, dan heb je genoeg tijd om het kenbaar te maken en bekend te maken. Dus we verwachten dat wel goed komt. Maar ja, je moet... nu weten we het nog niet.
1: Nee. Inderdaad, je moet het eerst ervaren.
0: En het is natuurlijk zo dat er in de bus maar 8 personen mee kunnen.
1: Ja.
0: Mocht het zo zijn dat de vraag heel erg groot wordt... met leerlingen of studenten of iets dergelijks... of misschien mensen die regelmatig willen gaan winkelen in Meppel... dan is er eventueel een mogelijkheid om dan ook nog een 2e bus in te zetten. Maar ja, dan moet het wel dus echt...
1: Het moet echt aantoonbaar drukker zijn. Ja, ja, precies. Want dan zit je ook weer met meerdere chauffeurs natuurlijk.
0: Zeker, heb je ook weer nodig.
1: Ja. Ja.
2: En ja, dat is een voor- of een nadeel. Je hebt 8 personen, dan mag je dus met een B-rijbewijs rijden.
1: Ja.
2: Een 9e persoon mag er niet in, verzekeringstechnisch enzovoort. Dus dat is
1: dat is echt
2: probleem.
1: Uitgesloten. Ja.
0: Ja, ja.
2: Dat probleem dat zullen we ongetwijfeld een keer tegenkomen. En dan moet je mensen laten staan.
0: Ja. Ja. Ja. En kijk, als een chauffeur zegt van ach, doe maar die negende kant er ook nog wel bij. Het is zijn risico. Als er iets gebeurt, je bent niet verzekerd of iets dergelijks. Dus wij moeten echt met acht moeten we zeggen van nee, zo meer kan niet.
1: Ja, ja. Nee, heel duidelijk. Ik denk ook dat daar wel begrip voor zal zijn.
2: Dat geloof ik ook.
1: Ja, ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met deze buslijn. En ik hoop ook echt dat het een succes wordt.
0: Dankjewel.
1: En laat nog eens horen hoe het gaat.
0: Ja, en nog één keer info@indeweer.nl.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het is weer mei en dat betekent dat de centrale schoolexamens weer zijn begonnen. In Steenwijkerland doen dit jaar 307 leerlingen examen en het grootste deel doet dat voor het VMBO. De examens duren tot en met 27 mei. De herkansingen beginnen op 16 juni en afgelopen jaar slaagde 88% van de leerlingen. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. Inleveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk. Dit kan nog tot en met 9 mei, uiterlijk 4 uur vanmiddag. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de sociale mediakanalen van Steenwijk Vestingstad. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft onder andere teksten geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. Gemeente West-Hellingwerf heeft een opvallende actie gehouden tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldeholtpaden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes. Wie de honden de rollen wel opruimde, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was Slos, met nieuws uit de regio.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: iedereen was blij. En dat gaat vast ook gebeuren Pinksterweekend in Dwingelo en Diever. Want de sprookjes komen daar tot leven. En Susanne Hurekamp zit tegenover mij en die gaat daar over vertellen. Goedemorgen.
1: Morgen is het.
0: Ja, nee, het is nog geen 12 uur. Dus nee. Kindertheaterfestival De Sprookjestuinen heb ik opgeschreven. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, het is een festival wat we voor het zevende jaar organiseren. Het is een laagdrempelig, gezellig festival. We hopen dat heel veel kinderen met ouders, grootouders naar theater komen kijken. En we starten het weekend met een openingsfeest op de Brink. Dus één centrale locatie. En daarna hebben we 6 sprookjestuinen. Dus tuinen van huizen, bedrijven, horecagelegenheden omgebouwd tot sprookjestuinen.
0: Ja, ja.
1: En daar zijn professionele theatervoorstellingen te zien. Voor kinderen van, nou, pak een beetje 2 tot 10 jaar is onze doelgroep.
0: Oké. Okay. Even bij het begin. De openings... wat is het?
1: Het openingsfeest.
0: Ja, het openingsfeest is voor iedereen toegankelijk.
1: Ja, dat is gratis toegankelijk. Dat vinden we ook heel belangrijk. We willen graag dat ieder kind op de sprookjestuin is geweest. En er ook daarna op school over kan vertellen dat ze geweest zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad gratis toegankelijk voor iedereen.
0: En dat is op de Brink in...
1: Dwingelo.
0: Dwingelo.
1: Ja.
0: Dwingelo. Wat gebeurt daar op dat plein? Zijn daar ook al een soort van voorstellingen of leuke andere activiteiten?
1: Ja, er zijn verschillende sprookjesfiguren die bij ons festival horen. Onder andere een prinses. We hebben 2 prinsessen. Prinses Sprakeloos en prinses Kletskous.
0: Ah.
1: En 1 van de prinsessen is altijd op de opening. Die neemt de lakeien mee. En die leiden haar rond op het festivalterrein. En kinderen kunnen haar dus aanspreken met haar op de foto. Maar ook met de lakei als ze dat willen.
0: Ja.
1: En daarbij horen natuurlijk ook nog kleintjes. Kindjes mogen ook altijd meedoen met de opening uit de omgeving. Die hebben een aantal theaterlessen gevolgd. En die zijn de letterlutjes. De bewoners van Letterland waar de prinsessen wonen.
0: Aha. Dus het is eigenlijk al een verhaal op zich.
1: Ja, dat is een basisverhaal waar wij mee starten. En zij lopen rond op het festival. En daarnaast zijn er in verschillende tentjes, locaties... Die we aangeven met verschillende kleuren. De kleuren van de regenboog. Zijn er allerlei activiteiten. En ze kunnen knutselen, ze kunnen gesminkt worden. Ze kunnen een glaasje ranja komen drinken bij ons. Ze kunnen naar een kabouterverhaal luisteren. En zo hebben we op de opening eigenlijk al een mini-festivalletje.
0: Ja.
1: Waar mensen dus altijd naartoe kunnen.
0: Ja, leuk. En dat is op de zaterdag voor Pinksteren?
1: Nee, dat is op de Pinksterdag zelf.
0: Pinksterdag
1: dus
0: zelf, de eerste Pinksterdag.
1: Zondagochtend, de eerste Pinksterdag.
0: De 24ste.
1: Beginnen we met het openingsfeest. En zowel 24 als 25, dus beide Pinksterdagen... zijn er in de tuinen verschillende sprookjesvoorstellingen te zien.
0: Ja. Is daar een soort van route voor? Of hoe...
1: Nee, we hebben een website. Daarop kunnen mensen alle informatie vinden... welke voorstellingen en welke tuinen er zijn... En dan mag je zelf weten welke volgorde je ze gaat bezoeken... en of je ze alle 6 doet, wat kan. Of dat je zegt, van, nou, we nemen de opening en 1 voorstelling. Dat is genoeg voor ons kind, dat kan ook.
0: Ja.
1: Dus dat is helemaal aan de bezoekers zelf.
0: Ja, en iedere tuin, alle 6 tuinen hebben verschillende voorstellingen.
1: Ja, het zijn allemaal professionele theatermakers... die hebben een voorstelling gemaakt rondom het thema sprookje.
0: Ja.
1: En in elke tuin is om 1 uur, 2:30... en om 4 uur een voorstelling te zien.
0: Okay.
1: Dus elke theatermaker speelt 6 keer... zodat iedereen de gelegenheid heeft om alle voorstellingen te kunnen komen bekijken.
0: Ja, ja. Zijn professionele voorstellingen, zeg je. Dus ik kan me voorstellen dat daar een kleine entreeprijs aan vastzit.
1: Ja, daar moeten mensen een kaartje verkopen. Je kan online al kaartjes bestellen via de sprookjestuinen.nl. Kaartjes kosten dan 6 euro per voorstelling, per persoon. Of je koopt een passepartout voor 18 euro... en dan kun je het hele weekend naar alle voorstellingen gaan... als je dat zou willen.
0: Ja. Misschien wel een voorstelling 2 of 3 keer bezoeken, als je dat wil.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja, als je hem leuk, als je zo leuk vindt.
1: Als je hem zo leuk vindt, mag dat natuurlijk, zeker.
0: Kun je een paar voorstellingen noemen?
1: Zeker. We hebben een voorstelling De Heks van Hiernaast. Dat is door Verder Vertellen Poppentheater. Het is een interactief, heel gezellige voorstelling... waarbij poppen ook een hoofdrol spelen. Dan hebben we een heel andere voorstelling van Minke Ruwel... Zij doet de voorstelling in een hoepel op een standaard.
0: Oh.
1: Dus dat is een luchtacrobate. Ja. Dus van allerlei dingen. En er zijn zeemeerminnen te vinden. Er zijn de prinsessen doen ook nog een voorstelling samen. Dus zo is er van alles te vinden.
0: Ja, wat, heb je iets wat je zegt van... oh, dat vind ik hartstikke leuk, dat spreekt mij aan? Zelf, persoonlijk?
1: Nou, wat Minke komt dit jaar voor het eerst. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dus die vind ik wel heel bijzonder. En de zeemeerminnen zijn al vanaf het eerste jaar bij ons.
0: En dat ja, is ook bijzonder.
1: Dat is
0: eigenlijk
1: altijd leuk. Ja. De zingende zeemeerminnen is altijd favoriet. Dus, oh, ja, dat is heel leuk. En wat ook heel erg leuk is, is dat dit jaar Inky Pinky weer bij ons is. Zij komt ook uit de regio, uit Noord-Nederland. En zij doet een voorstelling, de betoverde boerderijdieren. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ik denk dat die ook heel grappig is. Ja.
0: Ja. En je hebt ze van tevoren nog niet gezien, de voorstellingen?
1: De meeste voorstellingen wel. En soms zijn er theatermakers, die ken ik zo goed... Waarvan ik denk van, nou, kom die voorstelling spelen.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat moet goed zijn.
1: Dat moet goed zijn, ja. Ja. Ja, ja.
0: Nou is dit het Pinksterweekend in Dwingelo en Diever.
1: Klopt.
0: 24 en 25 mei. Maar het gaat nog een keer van start.
1: Ja, we doen 2 weekenden elk jaar. We doen ook nog een weekend rondom Havelte en Uffelte. En dat is het eerste weekend van de zomervakantie. En ook daar kunnen ze alle informatie vinden op de website.
0: Ja.
1: Dus we hebben 2 verschillende weekenden met ook 2 keer een totaal verschillend programma. De opening is wel ongeveer gelijk, dus dezelfde soort activiteiten. Maar alle voorstellingen zijn verschillend. Dus mensen kunnen 2 weekenden zich helemaal onderdompelen in allemaal verschillende voorstellingen.
0: Ja, ja, ja. Dus de voorstellingen die dus nu dit Pinksterweekend komen, zijn anders dan van de zomervakantie.
1: Klopt.
0: Oké, okay, er zit nog heel wat werk in om dat te organiseren.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, ja, het is heel wat werk. En het is natuurlijk heel klein begonnen ooit, 7 jaar geleden. Ook best wel klein. Voor mijn gevoel, dacht ik. Maar dat werd gelijk zo goed opgepikt dat we ook toen al in 7 tuinen een voorstelling hebben gespeeld. We hebben nu de opening erbij, dus dat is onze 7e tuin.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is heel veel werk. We zijn er 1/2 jaar heel erg druk mee.
0: Ja, je zegt we. Met wie doe je dat samen?
1: Er is een stichting. Samen in Drenthe heet dat. En met het bestuur samen bespreken we wat we gaan doen. En zij kunnen mij adviseren. En ik ben de organisator van het festival. En er zitten heel veel vrijwilligers bij betrokken. Dus ja, we doen het wel met een heel clubje.
0: Ja. En allemaal vrijwilligers?
1: Heel veel vrijwilligers, mm-hmm. Ja. En een aantal mensen waarvan je zegt... van ja, daar kan je echt niet buiten. Goede vormgeven bijvoorbeeld. Dat doet Vera Vos altijd voor ons. Ja, daar kun je niet buiten. En dat is gewoon heel goed om met haar te blijven werken.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die de programmaboekjes... want we doen elk jaar
0: ja,
1: maken we een
0: mooi
1: programmaboekje.
0: Ja, zeker.
1: Kijk, heel leuk programmaboekje.
0: Heel mooi. Ja, Nick maakt er even een mooie foto van.
1: Heel goed.
0: Dat is ook te zien.
1: Die krijgen de kinderen mee vanuit school... die moeten gemaakt worden. Ja, en zo, daar zijn natuurlijk allemaal mensen voor nodig... om die programmaboekjes op de scholen te krijgen.
0: Ja.
1: En ook de voorbereiding. We hebben een naaigroepje van tevoren die wat kostuums maakt... die we gebruiken op de opening. We hebben een ploeg die helpt met opbouwen. We hebben een ploeg die helpt met het inrichten van de tentjes op de opening. Ja, zo is er van alles te doen.
0: Ja, inderdaad. Er komen zoveel activiteiten bij kijken.
1: Zonder vrijwilligers kunnen we dit niet organiseren.
0: Nee. En ik denk ook dat er wel een kleine financiële input gedaan moet worden.
1: Zeker. We hebben gelukkig hele goede sponsoren. We hebben kinderopvang Kaka. Doet al vanaf het eerste jaar mee. De gemeente Westerveld. De provincie Drenthe. Daarnaast hebben we heel veel adverteerders die in het programma... boekje staan en daar zijn we heel blij mee. En soms is er haakte 1 of 2 jaar een sponsor aan. En nu is dat bijvoorbeeld de Uilenspiegel uit Uffelte.
0: Oh ja, ja.
1: Ja.
0: Dus die is nu begeleidend
1: zeker,
0: wat de financiën
1: blauwe,
0: betreft. Ja,
1: ja, de Blauwe Haan in Uffelte doet ook altijd een bijdrage. En zo probeer je toch met elkaar in de regio zo'n festival neer te zetten.
0: Ja, ja. Ja, want dat is wel ontzettend belangrijk natuurlijk. Hè? De cultuur om die in je plek te behouden.
1: Ja, het is zo mooi als mensen het om de hoek kunnen vinden. Zeg maar. Dat ze niet altijd naar... Als je in een dorp woont, dat je niet altijd naar een stad toe hoeft. En woon je in de stad, is het heel leuk om het op het platteland ook te vinden. Want het is toch net even een iets anders sfeertje... als je allemaal buiten zit naar een voorstelling te kijken.
0: Ja.
1: De
0: ja.
1: voorstellingen zijn in principe allemaal buiten. Want we heten de Sprookjestuinen.
0: Ja.
1: Als het regent hebben we natuurlijk wel een backup hè, voor elke tuin.
0: Ja, dat dacht ik ook wel.
1: Ja, dat moet wel. Dat
0: ja,
1: moet wel.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Dus het weekend van Pinksteren, 24 en 25 mei, Dwingelo, Diever. En de eerste weekend van de vakantie, van de zomervakantie in Uffelte, Havelte.
1: Uffelte en Havelte. En alle informatie is te vinden op www.sprookjestuinen.nl.
0: Dat was mijn volgende vraag geweest, dus nu al beantwoord. Susanna Hurenkamp, heel hartelijk bedankt en heel veel succes.
1: Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En, kom.

0: Hoe blij dat ben je? Ja.
1: Friday met Summer Rain. En u hoort al op de achtergrond. De brandweerwedstrijden in Vollenhoven zijn in volle gang. En daar is ook onze Dirk Brands aanwezig. Dirk, hoe is het daar?
0: Nou, het is hier zondag, maar toch eigenlijk wel koud. Want net over, we kunnen wel een jasje aandoen. Oh. Maar het is een bikkel van de brandweerman. Oi, Roy.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, goedemorgen is het nog, hè? Hey, wat hebben jullie hier toch een prachtige wedstrijd neergezet, hè? Want Roy, dat is een beetje de organisator hier van de wedstrijd. Niet helemaal alleen, maar heeft wel volgens mij het meeste te vertellen.
2: Ja, het is fantastisch. En natuurlijk, zoals je zelf al zegt, ik doe het niet alleen. We doen het met een hele club en uiteindelijk ook met de hele post. We hebben hier een prachtig scenario neergezet. Het loopt mooi, we lopen precies op schema. We zien leuke dingen, we zien mooie dingen. Maar we zien ook wel dingen waarvan we denken, nou jongens, hebben we dit zo geleerd? Of,
0: Oh, zit je ook in de jury van de club?
2: Nou ja, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk voor vandaag. Ik ben dan wel ploegleider van Brandweer Vollenhoven, maar ik ben ook provinciaal coördinator. En dan ben ik dus eigenlijk de eindbaas van deze wedstrijd van vandaag.
0: Ja, wat mij opviel is, ik heb nog verschillende wagens binnen zien komen hier zo. Ze hebben een klein uur om de oefening te doen. En ze doen het allemaal anders.
2: Ze doen het allemaal anders. We hebben vandaag 10 posten. Want vorige week zei ik bij jullie in de uitzending 9, maar we hebben er nog eentje bij gekregen. Maar we hebben 10 posten en we zien 10 verschillende inzetten.
0: Ja, want dat valt mij ook op. Sommigen die zetten de auto dicht bij het water en sommigen die moeten twee keer parkeren.
2: Ja. En dat is natuurlijk de basis wat we allemaal geleerd hebben is hetzelfde. Maar de interpretatie en de uitvoering, dat verschilt gigantisch.
0: Nou ja, dat zei Peter in het eerste interview. Jullie zijn in Slagharen geweest, maar je hebt nog nooit een brand geblust in een pretpark. Maar dat geldt voor deze mensen ook, dat ze voor het eerst water zien?
2: Nou, voor het eerst zullen ze zeker geen water zien. Maar ik denk wel een scenario als dit is voor de meeste posten die vandaag hier zijn een unicum. Ja.
0: Ja, want dat betekent voor de mensen die komen dat het puur improviseren is, toch?
2: Ja, en terugvallen van wat heb ik ooit geleerd en wat weet ik daar nog van. Maar ook gebruik maken van de kennis van je ploeg. Hè? Want achterin heb je 4 mensen zitten. Die hebben allemaal verschillende rugzakken. En misschien heeft er vast wel iemand verstand van een stukje wat we hier geanceneerd hebben.
0: Ja, want als het nou zo'n wagen aankomt, hè, die melding is gekomen. Is er nou iemand die dan snel de wagen uitspringt en polshoogte komt nemen van wat er allemaal aan de hand is?
2: Nou, we hebben de bemanningen van een tankautospijder zo ingeregeld dat we een chauffeur hebben, een bevelvoerder. Bevelvoerder is dan de baas van het incident zelf. Van de auto zelf. En dan hebben we de 4 manschappen achterin. En de bevelvoerder is degene die zijn beeld moet gaan vormen.
0: Ja, en als de bevelvoerder dat doet, want op iedere wagen zit 6 man personeel, hè?
2: In de basis wel, ja.
0: Ja, dat is een beetje de basis. Dus eentje die springt de wagen uit en die begint dingen te doen.
2: Nou ja, de bevelvoerder die gaat zijn beeld halen en die gaat commando's uitdelen. Die gaat vertellen aan zijn manschappen wat hij wil dat zij gaan doen.
0: Ja, want ik zie hier verschillende figuren rondlopen. Maar ja, met gele shirtjes aan en met blauwe shirtjes. Wat doen die allemaal?
2: Nou, wat wij kunnen zien, maar wat de luisteraars niet zien, is dat de gele hesjes zijn de juryleden, dat zijn de waarnemers. De blauwe hesjes zijn al het personeel wat wij inzetten, maar niet meedoet met het scenario. En dan hebben we uiteraard veiligheidsmannen die toezien op de veiligheid.
0: En wat de mensen met de gele hesjes aan, er zijn er bijna net zoveel als mensen in de auto. Hebben ze 1-op-1 controle?
2: Bijna. De chauffeur heeft 1 beoordelaar, de bevelvoerder heeft er 2. Maar dat komt ook omdat hij ontzettend veel moet nadenken, ontzettend veel opdrachten uitdeelt. En dat willen ze heel zorgvuldig doen. En dan heb je de 111 en 112, zoals wij ze noemen, de aanvalsploeg. Die heeft 1 beoordelaar. En de waterploeg, de 113 en 114, die hebben ook weer een beoordelaar.
0: Ja, en wat is nou een scenario wat hier vandaag mis zou kunnen gaan?
2: Ja, wat echt mis zou kunnen gaan is dat de ploeg zich de ogen niet te kost geeft. En dat ze daardoor dingen gaan missen.
0: En dat komt omdat ze niet goed inzicht hebben?
2: Nou, dat inzicht wil ik niet zeggen. Tegenwoordig werken we met een methode stop en denk na. Dus pak even 5 seconden je rust. Geef je ogen eens even in die 5 seconden goed de kost. Maar daardoor kom je veel beter beslagen ten ijs dan als je alleen maar doorgaat.
0: Ja, want dat viel mij ook op. Want ze rennen helemaal niet.
2: Nee. Nou ja, rennen kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Want als een manschap dan struikelt, dan hebben we er helemaal niks meer aan. Krijgen we onveilige situaties. Dat willen we niet. Maar ze lopen wel door.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval zo. Maar vroeger zag je, vroeger praat 30 jaar terug, dan werd er meer gerend. En tegenwoordig wordt er meer bekeken.
2: Ja, nou, nou, zo kun je het eigenlijk wel, wel noemen, ja.
0: Ja, en zo'n scenario wat jullie hier hebben, hè, hoe komt dat tot stand? Waar zit dat zieke brein wat dit bedenkt?
2: Waar zit dat zieke brein? Nou ja, dat zieke brein dat ontstaat doordat we allemaal met elkaar, met de commissie, heel lang bij de brandweer zitten. Een enkeling van de jurylid, die komt op heel veel plekken. En dit scenario kun je ontwikkelen door heel veel scenario's bij elkaar te voeren. En dan rolt er dit uit.
0: Ja, ik weet dat het ontzettend moeilijk is om zoiets te bedenken. Want dat ligt niet zo 1, 2, 3 klaar. En dat is zo realistisch ook, hè? Want jullie hebben behoorlijk wat props van maken.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, natuurlijk wil het zo realistisch mogelijk maken. Want dat geeft het beste het beeld weer. En dat is het mooiste voor de ploeg. Hè? Want wat wij anticiperen, hoe realistischer dat is, hoe beter de ploeg daarop kan anticiperen.
0: Nou, dat is zeker wel een mooi ding. Voor de luisteraars zou ik zeggen, kijk vanavond bij ons op de website, want dan staan de foto's pas online. Want de foto's mogen nog niet gepubliceerd worden. Als de mensen vandaag nog in willen kijken, hoe doen ze dat?
2: Nou, dan kunnen ze zich melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven aan de Weijert nummer 1. Daar krijgen ze van een aantal lieftallige ontvangstdames de locatie te horen waar ze zich dan naar kunnen begeven.
0: Nou, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek, Roy. Ja. En succes vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook bedankt.
1: Dankjewel, Dirk. En we zien elkaar van de week weer voor de verdere besprekingen van de volgende kopwijze. Ik heb voor u nog het draaiboek van Centraal Lokaal, wat morgen tussen 1 en 2, dus zondagmiddag tussen 1 en 2, te beluisteren is. En daarna tussen 2 en 4 de sport. Linda Demming is de presentatrice en morgen heeft ze Jan de Haan over zijn boek Het stikje uit de kringloop, een huisarts vertelt. Evert Jubbega over 40 jaar de zonnebloem in Noordwolde. En misschien heeft hij ook nog wel informatie over het bezoek van prinses Beatrix aan Noordwolde over een wieg die, dan, die daar tentoongesteld staat. Tjebbe Boersma heeft zijn tweede single genaamd Come On uitgebracht en daar gaat over gepraat worden. Anneke van Daatselaar van Agrarisch Natuurbeheerorganisatie EAN. En zij vertelt over de actie Samen Zaaien in Zuidoost-Friesland. En dus vanaf 2 uur het sportprogramma met 4 voetbalwedstrijden. FC Oldermarkt tegen Harlingen, Olivia tegen Geel-Wit, Renado tegen De Blessen en SVZ tegen Oldeholtpaden. Techniek doet Jacob Boersma, presentatie zoals ik al zei Linda Demming en gastvrouw is Henny Kleinstra.

En tot zover het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei. Volgende week zijn we er weer met een nieuw programma. Ik wens u een hele fijne week. Geniet van de paar vrije dagen die er nog zijn. Onder andere Hemelvaartsdag natuurlijk. En zoals we vroeger zeiden, de verplichte vrije vrijdag. Je weet maar niet hoe het gaat nu tegenwoordig. Geniet ervan en tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

0: Van toen, de hits van toen en nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: Dit is een lied over een plant.

0: komt zo meteen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: RTV Slos.
1: Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, echt een noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiram. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

Ik ging liever naar de film, maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

0: heb ook een vast.
1: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties